0: Willy.
1: Music Matters.
2: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Motorpech in Nice.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. In Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. De bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. Twee passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, ze gaan even
5: niet. Als ik dat niet vind, mak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Willy. Music Matters.

0: Hey.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
0: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosébeken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Ah, bon?
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Wienerberger.
11: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
12: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
16: Immoscoopman.
19: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
10: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
7: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
6: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine €70 miljard aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Kwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Kwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
8: Kom aan, Sien. Koptelefoon. Go, go, go. Kom aan, kom aan.
9: Thomas en Sien.
10: Wat is die allemaal aan het doen? Hallo. Professionalisme.
11: Oh, het lijkt alsof het mijn eerste dag radio is. Hallo. Ja. Micro.
10: Het is dat die zwarte bol met Willy erop. Oké? Okay? Ben ik echt tot in diepste van mijn vezels ontroerd door het bericht dat Walter nog voor het begin van de ochtendshow heeft gestuurd. Ik zal het u straks even voorlezen. Het is schoon eigenlijk, hè?
11: Ik vind het heel mooi.
10: Savassi,
11: er wordt ook
10: welkom.
11: Wel veel van mij verwacht, maar ja. Ik ga mijn best.

0: Walk This Way van Run DMC en Aerosmith. 5 mei, vrienden van Willy. Laat je niets anders wijsmaken. En vrijdag, wat ruik ik hier? Dat is het weekend.
1: Nee.
0: En koeken.
1: Daar gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk. Uiteraard. En jouw laatste weekend als 49-jarige.
0: Ja.
1: Dat ruik jij vooral.
0: Ik hoop dat ik fundamenteel van geur niet echt ga veranderen vanaf mijn 50. Dan ruik ik zo'n beetje naar pépé. Zijn een doek moet ververst worden.
1: Naar soep.
0: Oh ja, naar soep van wintergroenten en een lichte zweem van urine. Heerlijk, 50 worden. Zover zijn we gelukkig nog net niet.
1: Dat is toch echt super irritant. Ik vind dat zelf ook als je zo...
0: Rusthuisgeur.
1: Ja, nee, dat ook. Maar als je zo'n soort mijlpaalverjaardag hebt, wat dan een rond getal is, wat jij nu, wat jou te wachten staat.
0: Ja.
1: Je kan er gewoon niet onderuit, want iedereen is er heel tijd over bezig, terwijl je zelf misschien gewoon even gewoon in stilte die brug wilt nemen.
0: Ja, ja,
1: het gaat niet.
0: Dus nu niet dat ik het gevoel heb van die brug is, die komt massaal op mij af of zo. Allee, dat allemaal niet. Maar het is inderdaad, dat cijfer is... Op je 51ste is dat dan gek om te doen. In 49ste. Dus het moet nu allemaal gebeuren. Ja. Het moet echt een knaller van een feest. Dat is totaal niet nodig.
1: De uitnodiging volgt nog voor de knaller van het feest. Dan,
0: nee, nul. Ja. Maar goed, ik wil ook wel een keer feesten. Maar niet speciaal voor mijn verjaardag. Los daarvan, het schoonste bericht kwam al heel vroeg van Walter. Zal ik het even voorlezen?
1: Ja.
0: Het gaat als volgt. Thomas. Hallo Walter. Ik ben er speciaal voor opgestaan. Dat is al mooi. Om jou succes te wensen met jouw laatste pre-50er ochtendshow. Je gaat dat goed doen. Ik heb het volste vertrouwen in jou. En Sien zal jou vlekkeloos begeleiden. Ja.
1: Ik moet al meteen even ingrijpen, inderdaad. Ik moet al meteen even begeleiden, want je hebt gezegd dat het 5 mei is. Het is natuurlijk 5 juni, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dat was ook om te zien of jij ook wakker en alert bent. Dat heeft niets te maken met dat de 50 longt, natuurlijk.
1: Ja. Vlekkeloos loopt
0: los
1: het dan alvast wel. Ja.
0: Werkpuntje, ik weet het.
2: Ja. Really?
0: Maar goed, dus los van dat alles, super benieuwd naar jouw wilde plannen voor deze mooie vrijdag. Althans, daar ga ik vanuit dat het een mooie vrijdag wordt. En bij uitbreiding het weekend mag je allemaal laten weten als het een beetje interessant is. Via de Willy-app, dank je wel, alstublieft.

0: rustigere Lola Young song, nieuwe single From Down Here. Single die er mag zijn.
1: Maar ja, maar sorry, maar She's Back, hè, en amai. Hoe? Ja, ja. Ik vind dat echt, ja, ik vind het een geweldige song.
0: Heel straf. Ja. Walter, wilde plannen. Ik ga de spiraal- en ligusterstruiken scheren vandaag. Arbeiden. Ik wist niet eens dat je een spiraaltje moest scheren, Walter. Geen probleem. Morgen staat een beverwandeling in het Leuvense in de agenda van Bjornan. Geen idee wat ik moet verwachten.
1: Ah, dat is iets wat wij wekelijks doen in Leuven.
0: Even de bever uitlaten. Oké.
1: Ja. Okay. Ja. Nee, geen idee wat het is.
0: Ik ook niet. Nee, wat zijn jouw wel de plannen zien? Mooi ook zeggen, het ga je echt werkelijk geen hol aan.
1: Supergoeie vraag. Ja. Ah ja, schoolfeest dan morgen.
0: Ah ja, ik ook.
1: Ja, ja, jij ook? Ja,
0: van mijn jongste dochter. Hè.
1: Spijtig dat we niet samen naar het schoolfeest gaan.
0: Ja, dat zou goed zijn. Ja. Maar ja, dat is jammer dat we niet geregeld natuurlijk. Want ja, ze gaan niet naar dezelfde scholen. Spijtig. Nee. Misschien iets om aan te passen volgend jaar. Dat is zeker. Maar, doe je dat graag, schoolfeest? Je moet oppassen, want
1: nee, ik doe dat graag. Ja. Het is gewoon een kwestie van je karretje te hangen aan een leuk ouder groepje.
0: Ja, ja.
1: En dan is dat wel echt plezant.
0: Klopt.
1: Je moet gewoon zien dat je niet terechtkomt in een groepje waar je eigenlijk niet bij wilt staan, maar dan ga ik naar zo'n moeilijke weg.
0: Ja,
1: je
0: blijft toch ook sociale omgang vormen.
1: Ja,
0: en,
1: het is zonnebrillen op, zien dat je geen oogcontact maakt met de verkeerde mensen. Ja. En dan vanaf dat je iemand leuk in het vizier hebt, zonnebrillen af, inchecken en erbij gaan staan.
0: Het is vies. Maar is het ook met barbecue na afloop? Want dat is, dat is goed.
1: Er is meestal een frietkraam en zo van die dingen.
0: Oh ja, dat is eigenlijk wel goed. Nu op de school van Minnie doen ze uiterst hun best. Maar ja, af en toe, eigenlijk mogen daar niet klagen. Dat is altijd. Maar je kan van die school, in het verleden, op andere scholen heb ik het meegemaakt. En er is barbecue. En dan zie je daar zo een of andere zatte papa vlees aan een rotvaart tot uranium erlijden. Kan ik het niet aan, hè. En dan hebben we twee mogelijkheden. Ofwel zeggen, het ziet er lekker uit. Wat totaal niet het geval is, want dat is gort, droog en niet meer te eten. Ofwel, en dat is het ergste wat je kan overkomen. En dan moet ik mij altijd enorm voor behoeden van, aan de kant kan het niet aanzien. En als het, voor je het weet, sta jij te bakken voor gans die school.
1: En dan,
0: dat is echt te meiden. Echte meiden, natuurlijk. Goed.
1: Nee, dat zal bij ons niet gebeuren. Nee.
0: Een frietkraan, overzichtelijk. Handig, zeker wel. Kijk hier, gewoon een classic van Lemonheads. Toch een van de schoonste nummers ooit gemaakt, ook laten we eerlijk zijn. In

0: Volgende week begint het WK-voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapastomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Thomas en Sien.

0: Mijn naamgenoot die een berichtje heeft gestuurd, die kent mij goed. Hè? Amai zeg, Pavement en Lemonheads. Het is precies nu al uw verjaardag. Ja, het is nogthans niet het geval als maandag. Maar er is wel een andere Willy jarig die nu, vandaag, exact een halve E wordt.
1: Eppo Jansen. Ja, die wordt 50 vandaag. Moeten we die straks eens bellen om te vragen van hoe voelt dat? Dan kan je je al voorbereiden.
0: Kan ik hem even, inderdaad.
1: Ja. Ja. Of zo van, zijn er grote veranderingen die je voelt? Van, waar je rekening moet houden maandag dat je ineens zo, weet ik veel, zo bloeddrukremmers of zo.
0: Maar gaat dus wel zo. Ja. Voor hetzelfde geld heeft hij natuurlijk in aanloop naar zijn verjaardag tot in het ochtendgloren de horlepiep gedanst. Ja. En ligt hij bellen te blazen in zijn nest. Kan ook, hè. Want mocht ik hier niet moeten zijn, zou dat exact ook het plan zijn bij mij op maandag. Maar,
1: echt?
0: Hè?
1: Is dat zo?
0: Nee. Ah. Sorry, had ik nou gezegd? Nee, sorry. Sorry, wouden wij nog iets zeggen eigenlijk? Of, hoe zou het zijn met onze Freek? Met onze vrijgezellenman?
1: Het stond in de kranten, hè? De primeur zat bij ons en hop, ze springen er meteen op.
0: Dezelfde keer iets ontdekken? Oh, maar wij moeten alles doorgeven, jong. Maar kijk,

0: Linkin Park en Let You Fade. Hippie Pora voor Apple Jansen, dus met andere woorden. Ik weet niet of we hem straks te pakken krijgen, maar ik zou het wel fijn vinden om eens te horen hoe hij het gaat vieren en of hij zich fundamenteel anders voelt. Dat is een beetje ter voorbereiding op wat er maandag te gebeuren staat voor mij dan weer. Maar genoeg misschien over mij.
1: Er zijn steeds meer bewijzen, Thomas, dat de heer Donald Trump...
0: Ja. Zwakzinnig
1: is? Officieel een kleuter is. Ja, echt officieel een kleuter. Er waren toch al een paar aanwijzingen van hoe dat hij praat. Ook hoe dat hij praat tegenover andere mensen. Zo van, ik wil ook alles hebben. Dat was al redelijk kleuterachtig. Maar nu is het echt overduidelijk. Dus er komt een... Of er staat liever een kooigevechtarena aan het Witte Huis.
0: Heb je al zien staan?
1: Ja, ik heb het zien staan.
0: Fucking gedroogd is dat.
1: Op foto natuurlijk. Hè.
0: Maar, ook, maar los, ik weet, ik ben je niet aan het onderbreken. Maar dus dat moet dan een geweldige feestdag gevierd worden. Is dat nu echt het eerste, het enige wat die mens kan met een kooigevecht?
1: Ik denk het wel.
0: Hey, dat, is zo, dat is echt wat Amerika bent. Ja. Zo, een gedrocht voor het Witte Huis zetten en daar dan twee mensen in laten vechten in een kooi.
1: En dan ook nog eens bekleed natuurlijk met die prachtige kleuren van de Amerikaanse vlag.
0: Ja, ja.
1: Wit, blauw en rood. Ja. Maar waarom ik dus vind dat dat alweer wijst op het feit dat hij een kleuter is, dat zo, het is zo lelijk.
0: Ja.
1: Het is zo... Ik denk dat hij dat ook heel mooi vindt, zoals een kleuter. Een t-shirt van Stitch en een broek van Spider-Man. Dat is toch supergoed samen? Zo is die, dat is mooi voor hem.
0: Maar tot overmaat van ramp, want daar staan de kranten mee vol. Dat is, om maar te zeggen, welke grens van zwakzinnigheid moeten we nog overschrijden? Dus hij houdt al brullend alweer een pleidooi. Waarin dat hij dat die kooi dus zo oneindig wondermooi vindt. Dat staat pal voor dat legendarische Witte Huis. Dus je ziet niet meer van dat Witte Huis. Je ziet gewoon een soort van kermisgedrocht daar staan. En hij dacht van, we gaan dat je laten staan. Dat is mega mooi.
1: Ja?
0: Want, omdat hij de wereld natuurlijk ook kent, dat is toch exactgene wat ze met de Eiffeltoren ook gedaan hebben.
1: Het is onze eigen Eiffeltoren.
0: Ja, ja. Maar dat wel echt gatlelijk het doet.
1: Dat is echt lelijk.
0: Ja, schaamtelijk. Ja. Oké. Sorry, ik moest even eruit. En anders, hij moet er ook op kijken, merendeel van de tijd natuurlijk ook. Nou wel.
1: Hij vindt het mooi dus.
0: Ja, hij vindt het mooi.

0: altijd zeer aandoenlijk als iemand met de nodige trots en met de foto erbij meldt dat zijn thermos van Willy is gearriveerd. Het valt Dieter te beurt. Proficiat Dieter, blij dat hij gearriveerd is. Dadelijk alweer een kans om er één scheef te slaan en wel de enige vandaag natuurlijk.
1: Stuur thermos in de app als je wil meespelen. Dit is ondertussen de nieuwe single van Foo.

0: nieuwe Foo Fighters. Het heerlijke Window. Goed te mixen met Goose, als je het mij vraagt.
1: Er is heel veel zenuwachtigheid rond de thermos. Oh, sorry, ik ben door je mix aan het praten.
0: En een prachtige mix aan Vlaarden, jongen. Oh, waar is het respect voor een bijna 50-jarige?

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Humo!
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info op volkswagen.be.
9: Thomas en Sien.

0: dat is toch ook een pitou en een sloeber. Een beetje aan het uitvijzen ook. Maar wel stijlvol. Hij weet dat Sien dat ook een mooi liedje vindt. Is dansen Sien? Heeft hij gestuurd? Hij weet de vrouwtjes wel aan te pakken, hè, de Steve?
1: Als je mij echt kent, weet je dat ik niet dans. Hè?
0: Maar ook niet zo met Steve, zo klein...
1: Met niemand?
0: Losse... Oh. Dans je echt nooit?
1: Nee.
0: Van u, mag niet van uw geloof of zo?
1: Of ja, rabiaat, dat is een keigoeie.
0: Rabiate nee.
1: Ik ga dat gebruiken nu, ik mag dat niet van mijn geloof.
0: Dat mag niet van mijn geloof. Goed, allemaal goed jongens. Allemaal goed.
1: Ik doe het niet graag.
0: Nee, ik stel het ook vast. Ja. Raar, ik had wel een danser in jou gezien. Maar ja, goed.
1: Misschien Thomas die aan de lijn hangt, niet jij. Want Thomas is een van de kandidaten om de thermos te winnen. Goedemorgen Thomas.
2: Goedemorgen Sien.
1: Ben jij een danser?
2: Nee, dat mag niet van mijn geloof.
1: Ah,
2: nee.
1: Voilà. We zitten in hetzelfde schuitje. En Ellen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Oh, Ellen heeft de telefoon doorgegeven aan wie?
3: Merel.
0: Oh, dag Merel. Ga jij meedoen vandaag?
3: Ja.
0: Oh, dat is fantastisch. En Merel, hoe oud ben jij?
3: Ik ben 11 jaar.
0: 11 jaar.
1: Oh. En jij danst graag, Merel?
3: Niet altijd.
1: Oh, zie. We zijn allemaal een beetje hetzelfde. Leuk.
0: Het hangt ervan af op welk nummer en zo. En dat snap ik het helemaal. Goed, Thomas, klaar om afgedroogd te worden door de 11-jarige Merel. Merel, klaar om Thomas de pan in te hakken?
3: Ja.
0: Uitstekend. Goed opletten. Dit is vandaag de opgave.
1: Je moet je naam roepen als je het weet. Roep je naam, hè?
0: Ja, roep je naam, ja.
1: Dat is niet juist, Thomas.
0: Reutel.
1: Het is niet godverdomme.

0: Thomas.
1: Ja.
2: Sorry, sorry.
1: Thomas is...
2: Je kreeg al een applaus voor het gewoon benoemen van je eigen naam. Ja, Thomas. We hoorden jouw naam.
0: Ja, sorry, het zal waarschijnlijk zo verkeerd zijn.
2: Geen probleem.
0: Maar het is geen Arctic Monkeys waarschijnlijk. Nee.
1: In de buurt, maar Thomas, even luisteren.
2: Nee, dan moet je daar toch een klein beetje in teleurstellen.
0: Ja, ik kan er niet op van.
2: Ja. Ook de stem van... Frontman van Arctic Monkeys is dan toch een beetje gesteend. Maar geen probleem. Het is heel mooi dat je eigenlijk aan Merel gewoon de thermos gunt. Zo heb ik het dan toch begrepen. Merel?
0: Ja.
2: Dat is wel makkelijk verdiend eigenlijk, hè? Wat zeg je tegen Thomas?
3: Ja. Dank u wel.
1: Oh.
0: Dat is graag gedaan.
1: Het was Blondie, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, natuurlijk.
2: Enfin, de P3

0: Schoon manoeuvre van Thomas natuurlijk om zo maar de thermos van Willy te gunnen aan Merel en Ellen. Dat is sympathiek. Dat maakt hem zeer sympathiek, vind ik wel.
1: In Manchester kunnen ze goed shotten, maar kunnen ze ook goed muziek maken. Dit is een nieuwe band uit Manchester, Westside Cowboy met K.

0: Ja, veel Willys zijn wel helemaal mee met deze nieuwe band uit Manchester. Westside Cowboy.
1: Ze zijn zelf grote fan van Pavement, Pixies, Teenage Fanclub.
0: Zalig.
1: Dat hoor je.
0: Teenage Fanclub. Draaien we echt veel te weinig eigenlijk.

0: Kickstones van Westside Cowboys. Ze staan op Rock Werchter, op het Nest Podium. Dat is de nieuwe naam voor de Sloop, was dat vroeger, denk ik. Voor zo de nieuwere bands.
1: De verse eitjes in het Nest, neem ik aan. Hè?
0: Nu heet dat Nest op zondag 5 juli Westside Cowboy.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
6: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
5: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild. De acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
7: Gender shaming, hè. Sien, ja. Zet het even recht als je wilt, want alsjeblieft, zeg, zo kan het.
8: Thomas en Sien.
7: Ja.
9: Ik weet niet hoeveel belang overleden bultrugwalvissen aan voornaamwoorden geven, maar het was een zij, hè.
7: Timmy
9: was een zij, geen hij.
7: Duidelijk. Ze was de weg kwijt. Nee. Ik rond af.
9: De naam Timmy was natuurlijk misleidend. Ja. Het was een zij.
7: Tante Timmy, zeggen wij. Zeer goed. Rijmacht hier, vrienden. Dit is de boss out in the street. Bruce Springsteen. Goedemorgen.

0: bericht van Steve wel. Sorry Steve, ik heb alle voorgaande berichten niet gelezen. Maar het laatste vind ik wel goed. Ik ga stoppen met ons te sturen. Want de beste stuurlui staan aan de dop. Oké, Steve. Allemaal goed. Out in the Street van Bruce Springsteen. Sien, ik heb hier dus op deze mooie vrijdag 5 juni aardig zicht op hoe het vrijgezellenfeest van Freek Braakman zich is aan het ontrollen. Dus er wordt nu verzamelblazen.
1: Ja, want jij zat eigenlijk ook in die WhatsApp.
0: Ah, wel ja.
1: Maar ja, jij moest hier zijn natuurlijk.
0: Ik was verhinderd, want ik kon hier onmogelijk alleen laten zien, dat begrijp je wel.
1: Tuurlijk, ja. Dank
0: dus daarvoor. Ja, maar nu voel ik ook wel de FOMO over mijn nederdalen, want de sfeer ziet er al heel gezellig uit. Ze zijn dus klaar om naar... Ik denk dat ze dadelijk de tunnel ingaan. Dus
1: wat?
0: De tunnel, de channel, door naar Engeland. Hè?
1: Heet dat de tunnel?
0: Oh, zien. Ja. Hoe noem jij het graag?
1: De tunnel?
0: Oké. Dat is goed. Nog vragen?
1: Ja.
0: Wegsfeer.
1: Jij hebt geen vrijgezellen gehad of gedaan?
0: Nee, ik heb dat nu niet gedaan. Ik heb dat wel eens in het verleden gedaan, want ik was al eens getrouwd.
1: Ah.
0: Ja, dat is lang geleden. Met Bieke, de mama van Leon en Martha. Ja,
1: dat is de bedoeling om natuurlijk heel jou...
0: Ja, maar nee, maar nu ga ik het helemaal vertellen. Ah, ja. Dus in het gezegende jaar... Ja. Nee, ik heb dat toen eens gedaan. Dat was heel leuk. Dat was georganiseerd door mijn maat, uiteraard.
1: Door de getuigen, ja.
0: En toen zijn we met een bootje gaan varen. Dat was zo een prettig feest dat ik eigenlijk zelfs niet eens meer kan herinneren waar dat precies was met dat bootje. En het viel ook op, uiteindelijk van al mijn vrienden ben ik de enige die mijn bootje kan varen. En een van de mooiste momenten die ik me kan herinneren is mijn goede vriend Bertrand, die dan ook eens wou sturen, recht naar een vrachtschip aan het varen was. En de enige reactie die hij maakte was zich omdraaien met zijn handen voor zijn ogen en het roer loslaten zeggen Thomas! Thomas! Ja, dat was het.
1: Oké, je had er moeten bij zijn eigenlijk.
0: Had er echt moeten bij zijn.
1: Ja. Nee, maar ik vind dat altijd wel zoiets tricky en vrijgezellen. Want dat is, ik vind dat ook... Dat kan echt wel tegenvallen ook. Omdat je dan zo wordt samengezet in een groep met mensen die je niet allemaal kent. Want de beste vrienden van de bruid of de bruidegom worden dan samengebracht. Maar je kent die dan ook niet allemaal. En ik vind het altijd zo heel moeilijk om de gepaste activiteiten voor te zien. Iedereen moet het leuk vinden.
0: Ja,
1: ik vind dat iets heel raars ook, de vrijgezellen. Maar...
0: Ja. Ja. Je bent echt positiever over, hoor ik.
1: Ja.
0: Heel leuk.
1: Ik heb nog nooit een vrijgezellen gedaan. Voor mezelf dan, hè.
0: Nee,
1: ik denk ook niet dat ik het zou doen. Moest ik ooit trouwen.
0: En wanneer ga je dan trouwen, eerst om te beginnen?
1: Dat is afwachten.
0: Moet ik even een woordje met Pieter?
1: Ja.
0: Fantastisch. Ja. Als het van hem komt, hij ligt nu nog bel te blazen in zijn nest waarschijnlijk.
1: Nee, dat zal nu al... Nee,
0: maar toch is al wakker. Over 18 over 8 toch al een klein beetje terug bij de pinken. Oh, dat is goed.
1: Maar ja, natuurlijk, 2026 was jouw jaar.
0: Ja.
1: 50 worden, trouwen.
0: Ja. Genoeg over mij misschien nu.
1: Het kan eventueel volgend seizoen ook wel eens aan mij zijn. Hè?
0: Ja, het is dat. Ja. Maar dat gevoel heb ik echt ook. Hè? Maar hoe ga je dat aanpakken? Want je moet dan wel iets doen. Bijvoorbeeld verjaren. En liefst rond... En dan ook nog eens...
1: Rond verjaren zal niet lukken. Trouwen. Nee. Ja. Wie weet.
0: Ah wel. Ja. Is goed.
1: Oké.
0: Ik ga er wel naar helpen herinneren.
1: Oké.
0: Willy. Music matters. Easy. Was Violet.

0: daarnet nog de papi. De papi Dave Grohl was daarnet nog
1: in. Ja, ja, de hele familie Grohl is weer goed vertegenwoordigd vanmorgen. Ja. Familie Wijnands ook in de vorm van Pieter Jan, die toch al gereageerd heeft met hey, hey, vooroordelen. Excuus, Pieter Jan, hij is wakker. Hij is,
0: Maar jij bent gewoon altijd jaloers op mensen die goed kunnen slapen.
1: Ja.
0: Jij wordt daar al zo kregelig van. Ik heb dat al gemerkt zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Terwijl die mensen
1: onterecht.
0: Doen niks
1: die
0: fout.
1: Doen niets fout, behalve
0: die
1: natuurlijk wat bellen blazen. Ja. Nu, in het geval van Pieter Jan, om echt precies te zijn, zijn bellen waren al uitgeblazen sinds 6:30. Maar dat is heel vroeg. Ja, goed.
2: De Weerwilly.
0: Nobody cares.
1: Nee, maar toch. Goedemorgen, dag Frank.
3: Goedemorgen.
1: Toch ook al een bewogen ochtend erop zitten, begrijp ik, Frank.
3: Ja, ja, mijn dochter had zich verslapen en ik was zodanig aan het werk dat ik het niet door had. En dat was dan zo 6:40 plots van, oh nee, fuck, die is hier nog niet. Dus daarboven bleek die nog te slapen. Ja, die kon onmogelijk op tijd op school.
1: Ah, nee, papaatje dus de notto in dan. Ja,
3: ja. Ja, ik zeg ik zal u wel naar huis, zelf naar school voeren, want het was grote paniek anders sowieso.
1: Kijk.
3: Ja.
1: Dat is
3: meisje van 17, hè, dat moet zich nog wat opmaken en toestanden en weet ik veel, moest hij direct opstaan en haar boekentas pakken.
1: Kattenwasje, hop. Nee.
3: Dan had hij wel op school geraakt, maar ja, nee, dan moet dan nog een beetje oorbelken zijn en een beetje schminken en toestanden.
1: Ja, dus Frank, het is allemaal belangrijke man. Ja.
3: Voilà, zal ik u naar school voeren. Voilà.
1: Het volmaakte papaatje. Binnenkort vaderdag, ik mag hopen dat dochterlief een keer extra aan jou denkt dan toch. Hè?
3: Ik hoop het ook.
1: Ik denk het wel. Wordt het een mooie dag, Frank? Allee, op de schaal van het aanvaardbare, laten we het zo zeggen.
3: Oh, als je schaal van 0 tot 10 zou ik het een. Wat zou ik het geven?
1: Een dikke 6.
3: Of 4.
0: Ja,
3: ik ben altijd wat te negatief. Ja, nee, maar kijk, bedoel, het is 1. Hè? Het is te koud. Voor de tijd van het jaar. Dat zijn al serieuze punten naar beneden. Hè.
1: Ja, ja.
3: Amper 18 graden. 2 blijft niet droog. We gaan buien hebben.
1: Ja.
3: Dat drukt het allemaal nog naar beneden. Oké, het is geen verregende dag. Dan zou je kunnen zeggen, oké, we geven geen 0. Hè, want dan zou het een beetje overdreven zijn.
1: Ja, maar het vriest dus, ook niet, hè, Frank? En ook geen mist? Hagel ook niet?
3: Ja, Thomas.
1: Ja, okay.
3: Het is 5 juni.
1: Ja,
3: dan vriest het normaal nooit meer.
1: Nee,
3: hè. Dat kunnen we niet meer overwegen dan of erbij steken. Hè. Nee.
1: Okay.
3: Goh ja, het is een beetje een afwisseling hè, van droge momenten, waarbij zelfs ook de zon zich kan laten zien. Maar langs de andere kant zijn er ook buien vanaf het zuidwesten. Hè. Dus eerst is dat plaatselijk het geval. Maar in de loop van de dag, als het wat warmer wordt, dan wordt het onstabieler. Dan krijg je toch verspreid in het land wat buien.
1: Mm-hmm.
3: Later op dag misschien wel in het westen van het land, dat het daar dan helemaal droog wordt. En dat het ook wat zonniger wordt. Dus,
1: okay.
3: Maar voor de rest dus ja, graad of 18 vandaag.
1: Ja. Beetje hetzelfde.
0: Ja, morgen. Van het weekend. Schoolfeest.
1: Ah, ja, het schoolfeest inderdaad.
3: Ah, ja, schoolfeest.
1: Veel schoolfeesten bij ons ook. Ja,
3: Wel, quotatie zou ik het nog iets naar beneden krikken dan ten opzichte van vandaag.
0: Oh.
3: Want het is het is een regenzone dat passeert. Een zeer warm front. Dus dat zorgt ervoor dat het al snel bewolkt gaat geraken. Met mogelijk in het slechtste geval uit die wolken wat licht gedruppel. En na de middag het koufront dat nog door een klant trekt. Dat is een klassiek. Het koufront is altijd iets actiever. Dus daar kan dan toch wat meer regen op zitten. Zelfs een donderslag behoort eventueel tot de mogelijkheden. Hè. Dus ziet er niet goed uit. 17 graden, dat is de maximumtemperatuur zelfs maar voor morgen.
1: Ja.
3: En daarmee is zondag wel de betere dag van het weekend. We houden het dan zo goed als droog. Misschien in de ochtend wat gemiezen, maar in de loop van de namiddag denk ik toch links of rechts dat we ook wat zon mogen verwachten. En de temperaturen doen het dan iets beter. Mogelijk met een beetje geluk, als er net wat genoeg zon aan te pas komt, kan het 20 graden worden.
1: Oh, Kijk. Voorzichtig. Moeten we maandag al bespreken of is dat toch maar droefnis, Frank?
3: Weet wat, we houden het tot weekend en dan zien we na het weekend wel.
0: Ja.
3: Nee, ik wil het allemaal vertellen.
1: Nee, ik vind
3: het
1: eigenlijk van woord. Vind eigenlijk prima zo.
3: Ja.
1: Stijn, wil je ook bedanken voor een heldere zicht. Je hebt het nu echt benoemd in cijfers, dus voor hem duidelijk. De schaal van Dubocage heeft zich helemaal geëikt. En vanaf nu hebben we een referentie, dat is mooi. Dankjewel daarvoor, Frank. Laat je door het slechte weer niet in de war brengen, oké?
3: Okay? Ik ga dat proberen,
1: En dankjewel. Tot over een weekendje. Bye-bye.
0: Goed weekend, Frank.
3: Ja, dat is goed.
2: De Weerwilly.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
6: Thomas en Sien.

toch werkelijk één Willy ingeslaagd om nog voor 8:30 het testosteron-papaatjesalarm te laten ontploffen met één foto. Want hij heeft een foto gestuurd van het belangrijkste, de O4, die terug in de tuin is gezet. Het is een beetje vergelijkbaar met de kooi van Trump, denk ik zo. Hij gaat die, denk ik, ook laten staan. Dadelijk een muziek.

0: zijn verschillende papaatjes elkaar echt naar de kroon aan het steken met, om papaatjesachtige dingen door te sturen. Hier heeft onder net nog Roel een prachtige Citroën DS, zo'n stationwagenversie, doorgestuurd. Dank u wel. Het zegt nu nog wachten op een pulnaft. Black van Pearl Jam. Het is 8:30 en 5 juni.
1: Het waren wel enkel de mamaatjes die hartjes sturen net, hè, op Pearl Jam.
0: Ja, dus zwarte hartjes van de mamaatjes, waarvoor extreem veel dank natuurlijk.
1: Maar inderdaad, 5 juni en in 1956 was vandaag de geboortedag van Richard Butler. Zegt je misschien niet meteen iets, maar het is de frontman van de Psychedelic Furs.
0: Ah, ja.
1: En die wordt dus 70 vandaag, dus wel een belangrijke verjaardag.
0: Mm-hmm.
1: In de jaren 80 werd hij dus bekend als leadzanger van de Psychedelic Furs. Ook in de jaren 90, als ze eventjes pauze hadden met die band, richtte hij de alternatieve rockband Love Spit Love op.
0: Juist.
1: Dat zei mij op zich niks.
0: Ja, dat is bij mij ook echt ver, hoor. Ja, love, spit, love.
1: Maar ik denk dat heel veel, en dat zullen dan toch eerder vrouwen zijn, de serie Charmed nog wel kennen. Zo ging ook over drie meisjes. Echt wel een vrouwenserie.
0: Ja.
1: En de soundtrack van die serie werd ingezongen door Richard Butler. Eigenlijk door zijn band Love, Spit, Love.
0: Ja.
1: En de soundtrack was een cover van The Smiths, How Soon Is Now.
0: Oh.
1: En dat heb ik nu pas door dat dus die Richard Butler is.
0: Okay.
1: En het is wel een hele goede cover, vind ik.
0: Oké, even luisteren.
1: Ja.

0: is wat rockier, hè?
1: Ja, is wel goed.
0: Ja.
1: Ja, heel cool. I've nothing in particular.
0: You shut your mouth. How can goed, hè?
1: Ja, heel cool. Heel cool, ja. Moeten we eens volledig draaien misschien ook? Allee, dat is gewenst. Wacht, zien, is, ja. is er iets weggelopen?
0: Ja, het nummer van Psychedelic Forest.
1: Ah, spijtige zaak. Het is hier allemaal in orde. Ja. Niets aan het handje. Kijk hier.
0: Ja.
1: Het zat ertussen. Geen probleem.
0: Maar dan in 2001 zijn die Psychedelic Forest terug beginnen toeren na een pauze van 9 jaar. Sindsdien wereldwijd getoerd. En ze zijn nog steeds bezig. Ze zijn nog steeds concertdata te vinden voor die band. En een creatief talent komt natuurlijk nooit alleen. 2 keer raden wat die Richard Butler ook heeft gedaan.
1: Nee,
0: naast muziek maken?
1: Iets koken?
0: Nee.
1: Kinderen maken?
0: Maar nee.
1: Sorry, ik was afgeleid door het bericht van Thomas, die net stuurde Charmed, vrouwenserie. Ze hebben nogthans meerdere natte dromen bezorgd.
0: Ah ja,
1: maar
0: sorry,
1: daardoor was ik natuurlijk mijn mannenbrein helemaal terug hier weg. Waar had je het over? Sorry.
0: Die heeft ook eens zijn eigen expo gehad. Hij is ook beginnen schilderen. Dat hoor je toch
1: vaak.
0: Dat
1: wist ik echt totaal.
0: Inderdaad. Dat artiesten
1: Dat klopt,
0: maar al 75 wordt hij dus vandaag en is nog steeds aan het toeren. Richard Butler van Psychedelic Furs. Dit is Heaven. Het is ook een favorietje van Stijn Meuris. Ik denk dat het regelmatig passeert, Mercy, als ik me niet vergis.
1: Het is ook een fantastische song.

Van wie was die cover daarnet van The Smiths, vraagt Geert. Wel, dat was van deze band. Nee, niet van deze band. Je hoorde Psychedelic First met dus Richard Butler als frontman. Die had ook een andere band, Love

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Een nieuwe tv? Onze

0: was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Thomas en Sien. Oh, yeah, okay.

0: Luckies.
1: Zeker de lucky one. Do You Wanna van Franz Ferdinand zou onze gefêteerde bereiken. Oei, shit. Ah, sorry,
0: ik wou later,
1: naar. Ik wou naar de goed nieuws, Willy, maar het instrumentaal van gisteren stond nog klaar. Sorry. Ik hoor hem al bedankt. Ah, sorry, ik krijg hem nu ook niet weg. Je krijgt hem niet weg. Smeer het, zeg.
0: Allee, ze okay, sorry. Niet jinxen, hè.
2: Ja.
3: Oh. Goed nieuws, Willy.
1: Ja, vandaag in alle kranten, Freek.
2: Ja, dankjewel. Door die verspreking gisteren. Of,
1: het is rap gebeurd, natuurlijk.
2: Al, Thomas, het is al een ochtend geweest. Man.
1: Is het echt?
2: Ik ben blij dat ik het even mag delen. Dus ja. Ik zit nu... Ik wist van niks. En vanmorgen moest ik ergens om 6 uur op een perron staan, blijkbaar. Maar daar was ik niet zo echt goed over gebriefd. En toen stond ik niet op het verkeerde perron, maar gewoon in het verkeerde station.
1: Nee, fout.
2: Ja, maar okay, echt. Okay. Maar goed. Veel te even een zesje. Ik zit dus nu op een trein van Brussel naar Londen. Met gelukkig een aantal vrienden. Maar het grootste drama vandaag, en dat wil ik toch wel even delen met de Willys, en ik zou misschien wat hulp willen vragen.
1: Ja?
2: Mijn getuige is vermist.
1: Nee, dat meende niet. Die is niet mee.
2: Ja. Nee, die is niet mee. Die is gewoon niet mee. Dus we zijn nu onderweg, weliswaar met een man of 10 naar Londen. Maar mijn getuige, we weten, ze is niet op de trein geraakt. Ze is te laat.
1: Allee,
2: dus
1: wat nu?
2: Dat is een klein probleem. Ik zou willen vragen dat de Willys misschien toch mee uitkijken. Mochten ze hem zien, dat we dan toch eventueel contact opnemen, dat we die mensen kunnen...
1: Kunnen we de Willys massaal inschakelen om jouw getuige op tijd ook richting Engeland te krijgen, hè?
0: Hoe kunnen ze hem herkennen aan een roos?
1: Geef eens een goede beschrijving van jouw getuige.
2: Laat ons zeggen, het is een man van middelbare leeftijd, al denkt hij dat hij iets jonger is. Grijzend haar. Is ongeveer 1,80 meter, tamelijk sportief, maar zou soms beter wat meer eten, want hij fietst heel veel. En je kunt hem kennen van een diepgravend onderzoeksprogramma voor meerwaardezoekers op Canvas, genaamd De Afspraak. Hij heet Bart Scholz. Je mag hem vooral als je hem ziet, geen eten geven. Heel belangrijk, niet aanraken, vooral ook. Dus mocht je hem zien, laat alsjeblieft iets weten. Ja. En ik ben een beetje hoopvol, want ik weet dat hij heeft wel veel vriendinnen. Dat weten we sinds de hele kwestie. Dus ik reken een beetje op de vriendinnen van Bart Scholz om hem toch bij ons te krijgen. Mocht hij hem wel op te sturen.
1: Dus het moet dan toch weer van de vrouwen komen. Hè?
2: Op
1: het dat is wel duidelijk. Ja. Dus we rekenen op de vriendinnen van Bart Scholz om alsnog de getuigen in Engeland te krijgen, want de rest is al onderweg.
2: Dat zou heel leuk zijn. Ja.
1: Freek.
0: Ik trommel ze op, de vrouwtjes.
1: Komt dan maar. Geniet ervan met volle teugen. En heel graag, laten we hopen, tot maandag.
2: Ik hoop het zo hard ook. Ja, tot dan.
1: Scholske.
3: Goed nieuws, Willy.
1: Toch altijd hetzelfde, eigenlijk. Oké. Als mensen kunnen helpen, laat het gerust weten.

0: Time of the Season van Zombies. Intussen tijd opsporing verzocht. Want Freek, onderweg naar Engeland voor een uitgebreid en gezellig, vrijgezellig weekend, is zijn getuige kwijt. Heeft de persoonsomschrijving gedaan, net.
1: Het is Bart Scholz, hè?
0: Het is Bart Scholz, voor alle duidelijkheid. Ja. Sommige stonden toch op het verkeerde beentje. Ik zie hier net nog iemand die... Oef, ik had bijna Farouk Özgünes gebeld. Nee, het is dus inderdaad Bart Scholz. Die zijn we even kwijt. Enfin, die is niet mee.
1: We horen het dan kanaal, maandag wel, hopelijk.
0: Zeker.
1: Hoe
0: zeker
1: het is geweest. Ja. Onlangs trad Helena van Maria Iscariot, Helena Kazaark, samen op met De Mens, was zijn gastoptreden. Is blijkbaar zo goed meegevallen dat ze ook samen een single hebben uitgebracht. Nederlands was al een single van De Mens, als ik me niet vergis. En nu hebben ze dat samen opnieuw opgenomen. Et voilà.
0: Ja, het is tof. Ja. Het is echt tof. Allee, fijn, ik vind het leuk. Ik ben benieuwd wat de Willys ervan vinden. De heerlijke single van De Mens, Nederlands. Maar dus met Helena erbij. Helena van Maria Iscariot.

ja, goed onthaald, zeg. Zalig nummer, ook live naar het schijnt, laat Vicky weten. Christophe heeft zijn gematigde manier om te zeggen dat hij het tof vindt. Beste pruimen. Ook goed. Zeker wel. Nederland van de Mens en Helena Kazark van Maria Iscariot.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
2: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
7: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen. Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Genee. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Hoort Stefan Grielens.
15: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden om te horen van, ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
14: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen ook sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast voor de Duitse kust. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee na een gigantische reddingsoperatie, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. In Washington in de VS wordt de naam van president Trump van de gevel van het Kennedy Center gehaald op bevel van een rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen, het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
16: Music matters. Heb je het gehoord, Sien? Er gaan nog een zeven worden.
17: Thomas en Sien.
18: Wat blief?
16: Met dat gedrocht om in te kooi vechten voor het Witte Huis. Dat gaan ze ook niet zo. Dat gaat Trump zelf ook niet wegdoen. Ik vind dat namelijk een ongelooflijk mooi. Maar goed, je hebt nieuws niet gehoord? Nee, ik vaak niet.
18: Jawel, maar... Okay. Willy. We hebben dat al besproken, hè? Deze ja? Ochtendshow.
16: Ja, ik weet, maar sorry, oké, okay, sorry. Ik kan mijn jas halen. Geen probleem.
18: Ik dacht, ben jij dat vergeten, of niet? Dat wij dat al besproken hebben.
16: Ah, ja, maar het was nu net in het nieuws dat het
18: ja,
16: even zat.
18: Ja, ja, ja.
16: Sorry daarvoor. Ik kan dus, zoals gezegd, mijn jas halen. Eerst de Van Jets.

0: Future van Van Jets. Goedemorgen, vrienden van Willy, welkom.
1: Het is vrijdag 5 juni. Straks gaan wij opnieuw op zoek naar de wakkerste Willy. Maar eerst toch wel een grote verandering die op komst is in WhatsApp. Daar wil ik het even over hebben. Een verandering waar ik misschien niet per se fan van ben. Oh. Maar je hebt voorlopig wel nog dezelfde optie om de verandering al dan niet aan te vinken. Dus dat is wel goed. Het gaat over het feit dat je binnenkort niet meer je gsm-nummer zal moeten prijsgeven om te kunnen chatten, babbelen met iemand.
0: Ja.
1: Op zich wel goed, maar langs de andere kant dus, als je die optie aanvinkt,
0: ja
1: dan moet je beginnen chatten. Dus met een nickname, meestal je eigen naam dan waarschijnlijk, of zo. Mm-hmm. Zoals op Instagram eigenlijk.
0: Ja.
1: Dan kunnen mensen jou ook wel gewoon vinden. Dus mensen die jouw telefoonnummer niet hebben, als die dan intikken in WhatsApp gewoon Thomas de Soete, dan vinden die jou meteen als gebruiker.
0: Ja.
1: Tenzij je natuurlijk een of andere gekke gebruikersnaam neemt.
0: Ja, ja.
1: Maar ik weet niet. Ik denk nu al de hele tijd, please contacteer mij minder. Ik wil eigenlijk gewoon in het algemeen
0: minder bereikbaar. Dat is super tof, hè. Ja, dat is waar.
1: Toch?
0: Ja, ja. Maar ja, goed. Ja, dat is natuurlijk een handige manier.
1: Het is wel, ik denk dat ik het dus ga aanvinken.
0: Ja.
1: Omdat wij natuurlijk wel soms iemand nodig hebben of zo, of soms iemand een bericht willen sturen waarvan je niet onmiddellijk het gsm-nummer hebt.
0: Ja, ja.
1: En als je die optie dan aanvinkt, kan jij zelf ook wel makkelijker mensen vinden wiens nummer je niet hebt, maar dan moet je jezelf ook wel prijsgeven.
0: Ja, ja, het is vandaar. Ik snap het. Maar ik weet niet of dat zal dan waarschijnlijk dan nog wel altijd lukken. Soms krijg je een oproep van een nummer dat je niet kent, of een berichtje van een nummer of zo, en het is niet helemaal duidelijk en je wilt toch graag achterhalen van, maar wie was dat nu? Als je dat dan in WhatsApp tikt, dan krijg je meestal de naam. Dus dat is wel een manier om te achterhalen van wie het...
1: Dat doe ik ook soms zo, maar dan heb je natuurlijk effectief dat gsm-nummer van die persoon nodig. Hè. Dat is als je een gemiste oproep hebt. Maar nu, stel, jij wilt een bericht sturen naar, ik zeg maar iets.
0: Helena van Maria Iscariot, omdat we daar nu net staan. Stel u voor. Ja.
1: Je hebt haar nummer niet.
0: Ja.
1: Dan tik jij gewoon in Helena, wel een moeilijke naam, Helena Kazark.
0: Ja.
1: En dan kan je gewoon beginnen chatten met haar.
0: Ja, kijk, dat vind ik dan weer een voordeel.
1: Okay.
0: Nee, ik snap wat dat wil zeggen.
1: Wat zou jij kiezen als nickname op WhatsApp?
0: Piepklein konijntje, dacht ik. Maar ik denk er nog eens verder over. Music that matters. Het was het eerste waar ik me opkwam. Er is toch... Ik gooi het in, er kan ook iets anders zijn. Als er andere suggesties zijn. Piepklein konijntje.

0: Flesjes Kaps van de Kids.
1: Morgen een eerste van vier afleveringen. Vier zaterdagen lang op jullie van 10 tot 12. Sunday, Bloody Sunday. Met Katrien Moerkerke, VTM Nieuwsanker natuurlijk. Zij gaat vier weken lang een show maken over protestsongs. Telkens een andere artiest die centraal staat. Maar natuurlijk ook nog heel veel andere muziek. Hè. Niet per se maar vier artiesten. U2 zal er zeker tussen zitten.
2: Uiteraard.
1: Of Bono dan. Ja. Je moet nog lachen met Piep Klein Konijn.
2: Oh, sorry, maar ja.

0: geen protestsong van U2, maar nee. Ze hebben er wel natuurlijk.
1: Ze hebben er wel Sunday, Bloody Sunday, om er maar gewoon meteen met de programmatitel van het nieuwe programma van Katrien. Vanaf morgen op de radio, verwarrend genoeg misschien op zaterdag, maar dus bij deze ben je gewaarschuwd niet te missen vanaf morgen op de radio. Sunday, Bloody Sunday over protestsongs. Ook een belangrijke mededeling is de volgende.
2: De wakkerste Willy.
1: Daar gaan we dadelijk weer naar op zoek.
0: Je kan een Willy pet winnen, een Willy toteback en een Willy DHB Plus wekker radio. Het is een en-en verhaal. Hoe meer vragen je juist beantwoord, hoe meer prijzen je in de wacht sleept. Wil je meespelen, dan stuur je gewoon simpelweg wakker of ik ben wakker of ik ben super wakker.
1: Eventueel gevolgd door in de kakker. Je ziet maar allemaal mogelijk. Het hoeft niet. Het
3: ain't no disco.
1: Eén voetje mee voor.
3: It ain't no country club.
1: Wakker! Dus, ja, de Willy. Is het goed?
3: This is LA.
1: Dankjewel.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Morgen om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
10: Caraïbisch blauw
11: of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Thomas en Sien.
13: Dadelijk gaan we op zoek naar de wakkerste Willy. Als je nog wilt deelnemen, snel nog wakker sturen via de Willy-app. Het is al voor zometeen naar PJ Harvey.

0: Good Fortune, dat wens ik onze wakkerste Willy nu al toe. Alleen moeten we er nu nog even grondig naar op zoek gaan natuurlijk. We hoorden PJ Harvey. Het is zover.
1: De wakkerste Willy.
2: Is vandaag Stefanie uit Mazeik. Goedemorgen, Stefanie.
3: Goedemorgen, Sin en Thomas.
0: Dag Stefanie, ben je goed wakker?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Je klinkt wakker. Heb je veel kunnen luisteren? In het bijzonder naar de ochtend, heb je veel gehoord?
3: Ik heb mijn best gedaan.
2: Okay, dat is al goed, hè?
0: Meer kunnen we toch ook niet doen, hè, Stefanie? Laten we eerlijk zijn.
3: Nee, dat is waar.
0: Goed, zullen we eraan beginnen? Je weet, afhankelijk van het aantal antwoorden, goede antwoorden uiteraard, dat je geeft, komen er alleen maar prijzen bij. Begint allemaal met een pet, dan komt er een toteback bij. En als het echt helemaal dol wordt, krijg je nog een DAB wekkerradio op de koop toe. Maar dan moet je alles juist beantwoorden. Stefanie, ben je er klaar voor?
3: Ja, we gaan het best zien.
0: Uitstekend. Hier gaan we.
2: Stefanie, eerste vraag. Vandaag beleven we de laatste uitzending in een bepaald levensjaar van Thomas de Soete.
0: Ah, ja.
2: Maar in welk jaar werd hij precies geboren? Is dat A in 1976, B in 1971 of C in 1981?
3: Ik ga voor 1976.
0: Een redelijk verstandige keuze.
2: Natuurlijk.
0: Zeer goed, zeer goed, zeer goed.
2: 50 jaar wordt hij nu maandag, Stefanie. Dat levert jou alvast een Willy-pet op.
0: Ja, ik geef even door tussendoor aan Sien. Dus het volgende knopje. Het eerste is applaus, het tweede is goed en het derde is fout.
2: Oké,
0: dank u. Ja. Het kan scherm misschien. Dit allemaal terzijde. Anders komt er straks misschien een scheet en wordt alles heel verwarrend. Dus ga mee. Goed, volgende vraag. Goed bezig, Stefanie. Ik zeg het te weinig, maar bij deze. Stefanie, wie presenteert vanaf morgen 4 weken lang Sunday Bloody Sunday van 10 tot 12 op jouw geliefde zender Willy een special over protestsongs? Is dat A, Kate Ryan, B, Katrien Moerkerke of C, Kat Luiten?
3: Uiteraard B, Katrien Moerkerke.
0: Vastberaden en correct. Zeer mooi bezig, nog geen prijs gemist. Laatste vraag. Hier kan nog een DAB-wekkerradio bijkomen als je dit juist beantwoordt.
2: Stefanie, onze sportwilly Jonas de Kleer, die hoor je elke maandagochtend met een plaat voor de meest verdienstelijke sportprestatie van het weekend. Welke speler van Club Brugge kreeg maandag een song cadeau? Was dat A, Brandon Mechelen, B, Hans van Aken of C, Simon Mignolet?
0: Wordt een gokje?
3: Ik ga voor B. Ja, voor een gokje.
2: Hans van Aken?
3: Ja.
0: Maar dat is al niet te min.
2: Het was Brandon Mechelen.
0: Ja, Brandon Mechelen.
3: Ja,
0: aan
3: de voetbal ben ik niet thuis.
0: Je kunt niet overal in uitblinken, Stefanie. Ik vind het over de ganse lijn eigenlijk meer dan goed gedaan. Alleen die DAB-wekkerradio, die zal voor een andere keer zijn. Maar ik hoop dat je het leuk vond, in elk geval.
3: Ja, zeker.
0: Er komen ook leuke prijzen aan.
3: Heel fijn om een vrijdagochtend mee te beginnen.
0: Voilà, en vooral de eretitel. Hè. Daar is het om te doen, Stefanie. Je mag een hele week lang jezelf trots op de borst kloppen terwijl je brult. Ik ben de wakkerste Willy, had ik het al gezegd. Voilà, dan ben jij de enige die dat mag doen. Geniet ervan, Stefanie. En bedankt om mee te spelen.
3: Heel graag gedaan.
0: Fijne dag.
2: Dag Stefanie.
3: Yo. Hallo.
1: De wakkerste Willy.

0: Thieves. Ondertussen bijna 9:40. Koen, laat weten, zoek jullie ook vandaag een laatste plaats?
1: Zeker
0: wel, Koen. En in het thema jeugdigheid nog steeds, omdat het maandag zover is, dan gaat Thomas de deur van de 50 opentrekken. Dus jeugdigheid, wat wil je?

0: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
0: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
0: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
5: Thomas en Sien.

0: Keep Your Head Up. Vanavond geen Wim Oosterlink, want in de avondspits op vrijdag hoor je Erwin Dekkers in Dekkers Draait Door. Wat Erwin wel nog doortrekt deze week, is dat hij voor de laatste keer 5 duo-tickets, combi-duo-tickets voor Yera on Air mag weggeven.
1: Alright, de laatste vanavond.
0: Ja, de laatste vanavond, dat hebben wij de hele week gedaan. Dus als je er nog bij wil zijn op dat festival in Nederland, Yera on Air, vanavond luisteren naar Dekkers Draait Door met Erwin Dekkers.
1: Ja, we hebben een aantal leuke deunen klaarstaan, maar de allerlaatste kies jij natuurlijk. Het thema voor de laatste plaat is de jeugdigheid. Ja. Voilà, suggesties zijn nog welkom.
0: Je kan er ook echt niet, je kan dat niet normaal uitspreken. Dat moet zo jeugdigheid.
1: Ik vind het zo,
0: alsof je zo allergisch bent aan dat woord.
1: Ja, het is echt zo. Ja. Maar goed, voilà. Ja. Suggesties, welkom. Je hebt nog heel even, maar ook niet zo gek lang. Dit is toch Talking Heads and She Was.

0: Bowie special van wat destijds eigenlijk de eerste internationale belofte hier bij Willy was. Higby, want Higby komt uit Nederland. Voilà, eerlijk is eerlijk dan. Zo, ja.
1: Het waren Jo en Lieven die een plaat van Teenage Fanclub als laatste plaat wouden horen.
0: Van de jeugdigheid, goed idee.
1: Van de jeugdigheid, ja,
0: toevallig ook een van mijn favoriete bands, dus kijk.
1: Wist ik. Jongens, daarom toch. Hebben we ook afgesproken dat jij dan het nummer van die band mag kiezen. Voor welk nummer ben je gegaan?
0: Ik ben voor Neil Young gegaan. Met de J-U-N-G geschreven. Omdat Teenage Fanclub daar een prachtig nummer mee heeft gemaakt. En ook wel een beetje knipoog naar Neil Young. Want er zit al inderdaad. En omdat natuurlijk ook Young. Dus ik,
1: van Young?
0: Volgende maandag ben ik natuurlijk 50 jaar Young.
1: En Neil Young heeft dan ook dat nummer Old Man. Dus zo is de cirkel helemaal rond.
0: Ongelooflijk. Dan kunnen we eigenlijk vredig sterven.
1: Ja.
0: Of gewoon straks, hopelijk, net als u, van het weekend genieten. Eerst is er nog dadelijk naar het nieuws van 10 Annelies. Maar dit is de laatste voor vandaag. Teenage Fanclub, Neil Young.

0: Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Er is een akkoord in de maak bij Volvo-toeleverancier Plasman en dat is een eerste goed teken. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. De Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
11: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
10: En dat heeft gevolgen voor de zeedieren en de koralen, want die kunnen bijvoorbeeld verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
12: Music Matters.
13: Classics, Annelies Orie.
14: Het is weekend, bijna. En dat gaan we weer keihard vieren met ACD.

Amai, die kon ik gebruiken. Ja, het leven rokte vanochtend niet helemaal. Bedankt aan de buurman of buurvrouw die de hondenstront van zijn of haar viervoeter niet heeft opgeruimd. En nu al sorry aan Roos voor de stank hier. Is het?

dacht dus, die doen niks meer, Third Eye Blind. Dat is helemaal verkeerd gedacht. Volgende week op 12 juni, dan spelen die in New York op een universiteit een gratis concert, net voor een match van het WK. Je kunt dan zo met de hele universiteit naar de match gaan kijken. En zij spelen daarvoor. Ik vind dat wel cool. En ze hebben nog een hele tour gepland door de US en door Canada. Dus Third Eye Blind is nog niet gedaan. Ben, die vraagt zich iets totaal anders af. Hij stuurt, Annelies, komt er dit jaar geen zomer van Willy? Gaan jullie niks doen in Leuven of ergens anders? Jawel, Ben, dat heeft eigenlijk al in de gazette gestaan. Maar ik zal het zo meteen nog eens vertellen. Dat is goed. Na Kim Wilde en Blur.

0: Charmless Man van Blur. Benny, die wilde heel graag weten, wat zijn de zomerplannen van Willy? Dat heeft al in de gazet gestaan, dus ik mag het zeker zeggen. Wij gaan deze zomer opnieuw naar Leuven. We zitten daar op hetzelfde terras als de voorbije jaren aan Museum M. Dus dat is knal in het centrum. Super makkelijk bereikbaar met de trein. Dus je kunt die citytrip eigenlijk nu al inplannen. Wie daar wanneer komt optreden en zo, en wat er verder allemaal te doen is, dat hoor je binnenkort.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
2: Willy, music matters.
3: Humo,
4: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
4: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Humo!
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, Parties WK.
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
2: Willy. Music matters.

Hupsa. Dit maakt de vrijdag van Steven uit Menen helemaal goed. En die van Koen die is ook in orde. Want hij heeft zijn ticket voor die Afghan Wigs binnen in de Roma. En hij waarschuwt nu al, Annelies, ik ga proberen die Afghan Wigs in de kettingrocker te krijgen vanmiddag. Koen, je maakt misschien al vroeger kans om ze te horen. Tenminste, als die een protestsong geschreven hebben. Morgen is het D-Day voor Katrien Moerkerke met Sunday Bloody Sunday van 10 tot 12. Dus stuur jouw protestsongs voor haar playlist naar Door in de Willy app. Ik draai er straks al eentje. Dit is Chris Isaac met Wicked Game.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Exio's hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, mam!
8: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
12: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op ikea.be.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
17: Classics. Annelies Orrie.

0: Voilà, Richard Ashcroft die is uitgewandeld. Als je die videoclip ooit zag, dan weet je wat ik bedoel. Bittersweet Symphony van The Verve. Vanaf morgen krijg je hier op jullie 4 zaterdagen lang Sunday Bloody Sunday met VTM-nieuwsanker Catherine Moerkerke. Je kent die natuurlijk als een heel serieuze dame die dan dagelijks het nieuws presenteert. Maar ze heeft ook een hele, hele grote passie voor muziek. En ze dacht, laat ik die twee interesses eens verenigen. En daarom maakt ze dus 4 weken lang Sunday Bloody Sunday, een programma met allemaal protestsongs die natuurlijk een link hebben met de geschiedenis of de actualiteit. Een hele goeie morgen, Benny.
1: Goedemorgen, Annelies.
0: Zeg, jij hebt een hele fijne protestsong voor Sunday Bloody Sunday doorgestuurd. Wat wil jij horen?
1: Fortunate Song van de Creedence Clearwater Revival.
0: Dat gaat over de oorlog, hè, als ik het goed heb.
1: Over de Vietnamoorlog, ja.
0: En heb je daar vaak veel naar geluisterd doorheen de jaren? Of zeg je van, ja, als ik denk aan het woord protestsong, dan is dat hem?
1: Het is eigenlijk gewoon mijn favoriet nummer van CCR.
0: Ah, oké. Okay. Dus jij hebt chance dat dat het thema is. Oké, okay, ik ga hem draaien. Morgen luisteren, hè, tussen 10 en 12.
1: Ga ik zeker doen.
0: Oké, okay. Merci voor jouw suggestie. Dag Benny.
1: Dag gedaan. Willy.

0: John Fogerty die schreef dit eind jaren 60 omdat hij zag. Het zijn vooral jongens uit de arbeidersklasse die naar die oorlog in Vietnam gestuurd worden. En de rijke luiszoontjes die mogen thuisblijven. Een protestsong van formatus Fortunate Son van CCR.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen. De politie van Brugge is massaal aanwezig rond het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Volgens onze informatie is een gedetineerde daar ontsnapt toen hij opgenomen werd. Hij zou aan een mes geraakt zijn en daarmee door de gangen gelopen hebben. De politie doorzoekt nu de omgeving van het ziekenhuis. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De man werd begeleid door twee cipiers. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk hij precies is. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Meer dan 6 op de 10 zelfstandigen blijven doorwerken als ze ziek zijn. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta. Je hoort onderzoekster Clara Dollander.
13: We zien dat zelfstandigen heel erg gedreven zijn en gepassioneerd, maar dat diezelfde drive er ook toe soms kan leiden dat hun gezondheid niet op de eerste plaats komt. Daarnaast zien we dat ook een hoge werkdruk, een hoge bereikbaarheidsdruk, het gevoel hebben altijd aan te staan en soms ook bijvoorbeeld financiële onzekerheid een impact kunnen hebben.
12: Vooral vrouwen en jongeren kunnen hun werk moeilijk laten liggen als ze ziek zijn. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Vivi. Music matters. Classics. Annelies Orie.

is er eentje uit de schuif met One Hit Wonders van onze chef muziek Kevin Moons. Elke donderdag dan tovertijd er eentje uit bij Thomas en Sien. Je vindt al die verhalen op onze site willy.radio of in de app. En dus ook dat van Ghosts and The World Is Outside. De band ging nog voor ze echt konden doorbreken ten onder aan een ruzie met de platenmaatschappij. Het is vrijdag, ook hier op Willy. Dat wil zeggen, vanavond krijg je weer Dekkers Draait Door met Erwin Dekkers. Hij is een paar weken met vakantie geweest omwille van de album 500. Maar straks is hij terug tussen 4 en 7. Dit is

de zomer van 1998. Music Sounds Better With You van Stardust werd toen de best verkochte dance track. Wij hebben heel vaak aandacht voor one-hit wonders. Dit is er geen, want met dit nummer bewees Steppenwolf dat ze veel meer konden dan Born to be Wild. Het is Magic Carpet Ride. En ja, je mag meevliegen.

0: jammer, dat vliegend tapijt, dat moet natuurlijk ooit landen. Steppenwolf en Magic Carpet Ride, hoorde je. Straks krijg je nog het nummer uit die nummer 1 van de Willy Album 500. Maar eerst nog New Order en The Cure na elkaar. We doen een New Wave feest.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Morgen om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy. Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: Wit-wit?
8: Of net niet wit?
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Really, really. Music matters.

0: bizarre love triangle van New Order. En daarvoor Friday I'm in Love van The Cure. Ik lees dat mensen hier zin van krijgen om op stap te gaan. En wel, dat is exact de bedoeling, want het is tenslotte vrijdag.
1: Album van de week.
0: Vandaag draai ik er nog eentje uit Purple Rain van Prince. Dat is het album dat jij de voorbije weken tot nummer 1 van de Willy Album 500 kroonde. We hebben er al veel hits uit gedraaid deze week, maar die titeltrack die ontbrak nog. Heel vaak schreef Prince zijn nummers zelf, maar soms voegde hij dat ook al eens aan anderen. En dat deed hij in eerste instantie ook bij Purple Rain. Hij stuurde de demo van Purple Rain, de demo die 10 minuten duurde, naar Stevie Nicks van Fleetwood Mac met de vraag: Stevie, wil jij hier een tekst voor schrijven? Maar zij belde hem in paniek op met de boodschap: sorry, ik kan dit niet. Het is te overweldigend. En dus ging Prince toch maar zelf aan de slag. Klein detail nog wel, oorspronkelijk klonk Purple Rain helemaal anders. Eerder als een country nummer. Ik denk dat we toch allemaal blij zijn dat het het volgende geworden is. En ik denk ook veel koppels die elkaar op die slow gevonden hebben ook. Dit is Prince en Purple Rain.
1: Willy.

Eerste kus met mijn intussen vrouw is in januari 2000 in het lokale jeugdhuis geweest op Purple Rain. Zie je, ik had gelijk. Dat had een slow moeten zijn. Gelukkig is het dat geworden. Thomas die stuurt ook nog, dat is wel eentje om u tegen mijn gelee te trekken. Thomas, we gaan rustig blijven. Hè? We gaan iets anders doen nu.

0: remedie tegen nog een halve dag werken en daar geen zin in hebben. Dat is vooral goede muziek, zometeen de Killers. En daarna mag je zelf weer meedenken over de kettingrokker.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Humo,
7: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind Rosalia de belle Paris van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
9: Humo!
10: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knaldi.
14: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
18: Willy.
19: Music matters.

Man van The Killers. Ja, ik ging het eigenlijk al hebben over die kettingrocker, maar ik wou toch even meedelen. Ik vind nu toch dat onze Jeroen van de productie, die je af en toe wel eens hoort bij Dekkers Draait Door, hier enorm zenuwachtig rondloopt. Daarnet kwam hij zo even babbelen over

0: Philippe die denkt dus dat Jeroen van de productie hier komt babbelen omdat hij een oogje heeft op mij. Ja, we zijn alle twee gelukkig getrouwd. Dus ik denk dat dat zo... Ik ben getrouwd, hij heeft een vriendin, maar ik denk niet dat dat is. Ik denk dat je vanavond gewoon moet luisteren tussen 4 en 7 naar Dekkers Draaitoer.
1: De kettingrokker.
0: We zijn eindelijk aanbeland bij onze muzikale ketting met alleen maar schakels die door jou gekozen worden. Elke dag komt er eentje bij mij en ook eentje bij Roos tussen 1 en 4. Gisteren koos Alex bij mij Hurt van Johnny Cash en daarop ging Bert verder met dit.

Want wist hij, Hurt van Johnny Cash, dat is eigenlijk van Nine Inch Nails. En daarom koos hij deze versie van I'm Afraid of Americans met David Bowie en Trent Reznor van Nine Inch Nails. Fantastische kettingrocker. De vraag is nu, wat link jij aan dat nummer I'm Afraid of Americans van David Bowie en Nine Inch Nails? Stuur jouw suggestie door in de Willy-app. En misschien draai ik hem straks.

0: Killer Queen van Queen. Straks heb ik onder andere The Strokes, ook David Bowie en Blondie om jouw vrijdag nog een tikkeltje mooier te laten klinken.
1: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag.
2: Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
3: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.
4: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Koffer gestolen in Kreta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
10: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
9: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vraag je veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
11: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
9: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalde met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
12: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemming, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
9: En dierenpark Paradisa is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
8: Willy, music matters.
1: Classics, Annelies Orie.

Atomic van Blondie, om jou al lichtjes heen en weer te laten wippen richting weekend. Weet je wat ik toch een klein beetje balen vind? Dat er best veel groepen ons land links laten liggen op tour. Er komen er ook veel, dat is waar. Maar ik snap dus niet dat als je naar Nederland gaat, dat je dan ook niet even in België stopt. Wij zijn toch echt een land dat de Strokes echt goed zou ontvangen. Maar goed, op 11 oktober zullen we dan maar allemaal naar de Ziggo Dome gaan in Amsterdam om te gaan kijken en dit luidkeels mee te brengen. Want hier komen ze naar niet.

echte carnaval. Het kwam uit in 1995 en ik besef eigenlijk nu pas, ik kende dit toen niet, maar het was echt iets voor mij. Het gaat over een meisje dat verliefd is en zit te wachten op de kermis op een jongen die haar compleet negeert. Ja, in 95, toen was ik een jaar of 10. Dat gebeurde al wel eens, hopeloos

0: music matters. Willy.
1: This is my church. This is where I heal

my church.

0: deze DJ van Faithless. Goesting in de zomer, goesting in de festivals. Dat krijg ik daarvan. Waar is de tijd dat Maxi Jazz op het podium van Werchter stond? Zometeen Back and Kings of Leon na elkaar. Maar daarna gaan we ketting rocken. Dus als je nog wil meedoen, we gaan verder op David Bowie en Trent Reznor met I'm Afraid of Americans.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
4: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Zij de Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
10: Ah, de honey mustard. En jij?
9: Zonnebril.
10: Voor de zon.
9: Daar heb ik eens.
10: Hoe?
9: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
10: Ja.
9: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: Radisse. De Vos Lemmes.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
13: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: om goed gezin van te worden op deze vrijdagmiddag. Sexlaws van Beck.
1: De Kettingrocker.
0: We gaan door op I'm Afraid of Americans van David Bowie en Nine Inch Nails. Wat past daarna? Dat was de vraag. Windeelde naar een plek.

0: The President of the United States of America en Lump Maar. Stijn, wat zet jij na Bowie en Nine Inch Nails en I'm Afraid of Americans?
1: Ah, ik had gedacht aan een leuk nummertje van Neil Pin. Helemaal vergeten, maar oh, zo leuk.
0: Neil Pin, ja, Belgische band. Jean Dant was de frontman. En welk nummer mag dat zijn?
1: Wat had ik ook al doorgegeven?
0: They don't know had je doorgestuurd. Jij weet het zelf niet meer.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, het is een cover van de jaren 80, denk ik. Het is een heel oud nummer ook. Heel lang geleden.
0: Ja, ik was Neil Pin ook even helemaal vergeten, eerlijk gezegd. Hoe ziet jouw vrijdag er nog uit, Stijn?
1: Ik ga deze middag hier het werk wat afronden en dan naar huis. En dan vanavond nog een toertje flex jobben.
0: Oeh, wat ga je nog doen?
1: Ik sta in de keuken in een brasserie.
0: Maar dat is keihard in. Dat is keihard in om te flexijobben.
1: Ja,
0: welke flexijob zou ik nog kunnen doen naast radio maken?
1: Misschien ook iets in de horeca. Dat lijkt me nog iets voor ik.
0: Dat is waar.
1: De bak of zo.
0: Deze zomer gaan we nog eens een terras uitbaten. Misschien kan ik daar ook af en toe eens een plateau vastpakken. Komt goed.
1: Dat is goed. Dan kom ik helpen achter de schermen.
0: Ah, dat is goed. Stijn, merci voor Neil Pin en They Don't Know. Salut, hè.
1: Dat is goed. Dag, Annelies. De Kettingrocker.

Er was een tijd dat die op elk lokaal festival stonden. Indertussen krijg ik heel veel goede suggesties voor mijn flexijob. Dansles geven stuurt Ismaël. Maar je lacht daarmee, Ismaël, omdat ik soms over dansen praat over de radio. Maar ik heb wel ballet gedaan, hè. Van mijn 4 tot mijn 28 of zo. Klassiek en modern, dus misschien als iemand graag wil. Ik zal eens nadenken over mijn uurtarief. Zometeen krijg je Pixies na A Brand en Hammerhead.

0: Aan het luisteren is, die weet. Ik ben vanochtend in een cadeautje van de hond van de buren getrapt. Dat is niet zo heel leuk. Dus ik ga heel even een luchtverfrisser zoeken, zodat Roos in een frisse studio kan presenteren de hele namiddag. Luister jij naar Flash and the Pan na Soundgarden.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Crooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immos Koopman!
1: Wie?

0: Waiting for a Train van Flash and the Pan. Roos, is die fris genoeg voor jou?
1: Het is fris, ja, maar het ruikt misschien niet zo fris hier.
0: Ah ja, jij ruikt het dan toch nog? Maar ruikt het echt
1: Ik denk
0: nog?
1: Dat ik iets ruik.
0: Ah ja, sorry. Ik ben deze morgen in een hondendrol getrapt. Ik stapte in mijn auto en ik denk, maar allee, wat stinkt er nu zo? En ik kijk onder mijn schoen en ik denk, godverdomme, zeg, je meent het niet.
1: Is daarom dat er hier zo'n keukenrol
0: staat? Nee, ik heb dan zo echt ook nog mijn stokje proberen zo tussen de ribbels van mijn schoen uit te prutsen. Maar dat gaat natuurlijk voor geen meter. Dus ja, ik ga straks naar huis en dan hoop ik dat het al aangekoekt is. En dat ik dat gewoon zo tegen elkaar kan uitknopen.
1: In de tuin.
0: Maar wie doet dat nu? Dat doet je toch gewoon niet? Ruim dat op. Ja, ik vind dat echt niet tof. Ik was echt mega goed gezien. Het was een beetje zon. Het ging geen file zijn. En dan zo echt stapt in mijn auto. En ik denk, god. Dus sorry Roos voor de start. Dank je, echt sorry.
1: Het valt mee.
0: Okay. Het is en anders, dan moet je af en toe tijdens je plaat een walk away doen. En dan gaat je koffietje halen, watertje halen.
1: En goed uitsnuiven aan de koffie.

0: campagne die stuurt. Annelies, ze zeggen hier dat dat ongeluk brengt in de kaktrappen.
1: Dat is geld.
0: Ah nee, dat is niet waar. Het per ongeluk in de kak trappen brengt geluk, zo is het.
1: Ja, voilà. Okay.
0: En Angelique die heeft nog een trucje, die zegt je moet WD-40 gebruiken om dat te verwijderen. Ik weet niet dat WD-40 voor veel goed is, maar toch niet.
1: Ja, maar door die druk kun je dat toch van tussen die rastertjes in je schoenen...
0: Angelique, ik ga het testen.
1: Ik zou het doen.
0: En we zullen zien.
1: Ja.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
12: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen en dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, hij is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
11: Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
13: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
11: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
14: Music matters.
15: Roos van Akker. En we gaan het hier zo rammen op je radio. Een heel goede middag.

Ram Jam knalde je vrijdagmiddag in gang met Black Betty. Welkom bij Willy. Met deze middag nog Brian Ferry, ook twee Belgen. En voor nu een band waarvan het dit jaar 20 jaar geleden is dat hun debuutplaat is uitgekomen. Terzelfde tijd kwamen ze ook met iets nieuws. Dat moet ergens januari geweest zijn. Speciaal voor World Child Records. Deze opening night. Alex Turner en zijn Arctic Monkeys.

Als je Sweet gemist hebt in maart in de AB in Brussel, dan krijg je deze zomer nog een tweede kans. Want op 7 augustus dan spelen ze op de Lokerse feesten. Ook editors zullen dan met hen het podium delen. Je hoorde Sweet met The Beautiful Ones. Take back the city for yourself tonight.

0: De nieuwe van Lola Young, From Down Here. En de nieuwste van Greta Van Fleet, die mag je zo meteen beoordelen.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
2: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Morgen om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
4: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Caraïbisch blauw
14: of tropisch groen.
13: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Tom York samen met PJ Harvey en This Mess We're In. Het is al 3 jaar geleden dat Greta Van Fleet nog eens iets heeft uitgebracht. En nu is het zover. De band die altijd al goed heeft geluisterd naar Led Zeppelin. Play Your Games heet die nieuwste single. En je weet dat de frontman van Greta Van Fleet, John Kiska, alles goed kan uithalen. Maar hier op deze nieuwe single op Play Your Games doet hij het misschien wat te heftig. En misschien ook wat te fel. Dat is hetzelfde eigenlijk, hè? Maar het is aan jou. Stuur maar wat jouw idee is over deze Play Your Games van Greta Van Fleet in de app graag.

Dat was de nieuwste van Greta Van Fleet. Play your games. Nu, wat heb je allemaal gestuurd in de app? Dries die schrijft, in de eerste zin zingen ze het al. One for the road. Einde. Met een smiley erachteraan. Els die stuurt Greta Van Fleet zoals die hoort te zijn. Ik hou wel van dat specifieke geluid. Walter uit Lille, die schrijft dan weer, klinkt als recht uit het repetitiekot, maar nog altijd zalig. Yannick vindt de zanger een diamant van een stem hebben. Robin, die stuurt dan weer, ze doen gewoon waar ze goed in zijn. Hij mag zo uithalen, love it. Roel, die schrijft, oh shit, ik heb dit alles gehoord bij Thomas en Sien. Die hebben hem inderdaad in de ochtend ook alles gespeeld. Het bloed spoot uit mijn oren. En hij schrijft erbij, groetjes van opspoed. Oei, oei, Roel. Sterkte daar. Stefanie die schrijft, als die hun refrein ingaan, lijkt het alsof er iemand wordt afgeslacht. Het doet een beetje pijn aan mijn oren. Wat een gekwek. Xavier, die stuurt inderdaad, op de schoolbank gezeten bij Led Zeppelin, wel goede scherpe stem, ja wadde. En Rudy, die stuurt daar, er is niks mis mee. Een goede schijf, vindt hij het. Dankjewel voor je mening. Voorlopig heeft Greta Van Fleet nog niks gelost over een nieuw album. En ze hebben ook geen enkel concert gepland. Maar we houden het goed in de gaten voor jou.

0: De baas weet het. No surrender. En al zeker niet vandaag.
1: Wienerberger. Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
2: Oh.
1: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
2: Ja, samen wakker
1: en
2: worden.
1: Krant lezen in bed.
2: Oh ja.
1: Met een perfect gezette koffie.
2: Mm.
1: Gezellig. Klassiek.
2: Ja, klassiek.
1: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
2: Hè?
1: Die zijn ook gezellig klassiek.
2: Ah ja, klassiek.
3: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig, schat.
6: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info op volkswagen.be.

Sinds een klein jaar weet ik dat de aardbeien van bij ons niet alleen uit hoogstraten komen, maar zeker ook uit Melcelen. Ook daar is het goede vruchtbare grond. En dat bevestigt de band die daar vandaan komt. Zo lekker als de aardbeien daar. Suns met Do My Thing.

Kings of Convenience, oftewel Erlend en Eirik uit Noorwegen. En die mogen in juli een hele tour gaan doen in Japan, de gelukzakken. Ook de Breeders die gaan weer toeren deze zomer, deze keer in de VS. En in New York en Baltimore gaat Violet Grohl, de dochter van inderdaad, in hun voorprogramma spelen. De Breeders en Cannonball.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes?
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
13: En ook uw budgetvakantiepech.
12: Wat?
13: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
12: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
13: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
16: Kruidvat.
17: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
13: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Willy.
19: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
18: Het nieuws van 2 uur.
20: Goedemiddag. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ans Schoeps.
21: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
20: De man reed voor Tros Beijaard een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Net vandaag is een andere chauffeur van datzelfde busbedrijverij ongeschikt verklaard door de politierechtbank van Dendermonde. De man reed rond met een vervallen rijbewijs, zonder gordel. In het verleden werd hij al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. In deze zaak gaat Tros Beijaard wel vrij uit. In Frankrijk heeft de minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Het meisje van 11 verdween vorige week. Volgens de minister heeft de rechterlijke man gefaald, omdat er al eerder klachten waren tegen de man die Liana het laatst zag, onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
18: Music matters.

Little Hives met Hate to Say I Told You So. Vandaag springt onze Eppo Jansen op tram 5. Hij wordt er 50 vandaag. Een halve eeuw oud is hij geworden. En nu maandag 8 juni gaat Thomas de Soete hem achterna. Dus als je tijd hebt maandag, dan zou het misschien leuk zijn om Thomas een gelukkige verjaardag te wensen via de app. Dat gaat hij heel fijn vinden op zijn 50ste. Nu maandag.

Vanaf morgen, zaterdag, dan kun je 4 keer op rij van 10 tot 12 uur luisteren naar iets nieuws op Willy. Elke zaterdag, vanaf morgen dus, komt Katrien Moerkerke, dat is die fijne dame die nieuwsanker is voor VTM. Zij komt protestsongs aan je voorstellen in Sunday Bloody Sunday. Vanaf morgen om 10 uur op Willy. Dit is Joe Jackson en It's Different for Girls.

0: De zoon van Bono, Elijah Houston, met zijn Inhaler en A Question of You. En Inxs doet zo meteen van de grote verdwijntruc.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
5: Yep.
2: Go for info naar telenet.be.
8: Humo,
9: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
11: Humo!
12: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
11: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
15: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
17: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Music Matters.

0: sinds deze week hebben we ook weer een nieuwe belofte bij Willy. Een band waarin we enorm veel potentieel in zien. Die we hier de hele maand lang best vaak laten horen. En deze maand is dat Cheap Cult. Een band met leden van School is Cool, ook van Moon Eye, van Dukes ook. En op 24 juni, dan treden ze zelfs gratis voor je op in de Charlatan in Gent. Dit zijn ze, Cheap Cult, met Formaldehyde.
1: Dit is de belofte van Willy.

volgende week dan kan je hier elke dag tickets winnen. Duo combi tickets zelfs. Voor Dranouter, of Dranouter, je mag kiezen. Op 7, 8 en 9 augustus. Dressed Like Boys komt daar spelen. Monza ook. Sylvie Kreusch onder andere. En Emmy Dark. Dus als je graag zou willen gaan op onze kosten naar Dranouter, luister dan zeker elke dag volgende week.

0: Anger Never Dies van Hooverphonic. Peter Gabriel komt eraan, big time, na dit.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen.

0: Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summer deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Als je geen tickets hebt kunnen bemachtigen voor Afghan Wigs op Cactus Festival. Ze hebben deze week dus aangekondigd dat ze op zondag 4 oktober in de Roma spelen. En op maandag 5 oktober in de Ancien Belgique in Brussel. En er is ook een extra Belgische datum. Op donderdag 1 oktober dan staan ze ook in de zaal OM in Luik. De ticketverkoop is vandaag gestart voor Afghan Wigs in de Roma. En als je graag zou willen gaan, er zijn nog tickets. Ik heb net eens gecheckt. Ha.

zoeken ook nog een laatste schakel voor deze week voor onze kettingrocker, onze muzikale ketting. Een paar uur geleden bij Annelies werd er nog voor Neil Pin gekozen met They Don't Know. Bouw je verder op Pin of ga je liever verder met iets anders? Alles kan. Stuur jouw gedacht maar door in de app graag.

0: but it bears repeating now.
1: Willy presents Dranouter, het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus, met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
2: Willy, music matters.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Doku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag. In Brussel is het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie al tussenkomen en er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren komen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest daar nog zwaar uit de hand. En in Namen blijven daardoor zelfs verschillende scholen dicht. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Anschoeps.
13: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitant. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
12: De man reed voor Tros Beyaert een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Alexander Stankovic van Club Brugge keert terug naar Inter Milaan. Dat heeft Club zelf bekendgemaakt. Stankovic was sterkhouder bij Club. Hij pakte mee de landstitel. Vorige zomer kwam Stankovic voor iets minder dan 10 miljoen over van Inter. En hij keert nu terug naar Inter voor 23 miljoen. Een terugkoopclausule die zo in zijn contract stond. Club boekt dus ruim 13 miljoen winst op Stankovic in een jaar tijd. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
1: Willy, music matters. Roos van Akker.
14: Het is zoals Justy zingt. We are your friends. Welkom bij Willy.

Justice met We Are Your Friends. Dat is zo. En we zorgen altijd voor de goede muziek voor jou. Voor de beste soundtrack van de dag. Zoals Metallica. Die komen ook nog eens piepen. Ook live en zelfs Oasis. En voor nu krijg je het mooiste liefdesdrama ooit. Op muziek gezet door Mark Knopfler en zijn vrienden van Dire Straits. Romeo and Juliet.

0: Kettingrocker.
1: Wat zijn al je voorstellen voor na Nailpin en They Don't Know? Jo stuurt, is vrijdag, dus we gaan eens voor een lange link. They Don't Know van Nailpin was een cover van de hit van Tracy Ullman, die origineel uitkwam op het iconische Stiff-label. Hetzelfde label dat de wereld verblijdde met Ian Dury and the Blockheads. Hit me with your rhythm stick. Leuke link, jo. Ismael dacht aan iets met witte sokken. Ik zou niet weten waarom. Saskia gaat van Sean Dont naar Cat in the Cradle van Ugly Kid Joe. Stijn die schrijft, de zanger van Nailpin, is natuurlijk Sean Dont. Van daaruit kunnen we naar Doggy Dog met Who's the King, knallend het weekend in. Gerry wil graag Been Caught Stealing van Jane's Addiction, want daarin is aan het begin hondengeblaf te horen. En de zanger van Nailpin is Sean Dont, inderdaad. Koen stuurt, als je het niet zo goed meer weet, dan word je misschien wel paranoia. Daarom kettingrokt hij graag belpopgewijs door naar de Paranoiacs met A Song for Debbie H. Jonathan, die denkt aan nagels en aan hamers met Hammerhead van Ibrand natuurlijk. Ben wil van Nailpin naar Lynchpin van Fear Factory. Gert gaat van They Don't Know naar No One Knows van de Queens of the Stone Age. Wim dacht dan weer aan Pinhead van Slipknot met Duality. En Dirk, zijn suggestie voor na Nailpin is Tool met Schism. Want om met spijkers te werken heb je gereedschap nodig. Maar kijk eens aan, wat een prachtige laatste schakel voor deze week. Dankjewel, Dirk.
0: De Kettingrocker.

0: Van Neopin voor de kettingrocker naar gereedschap, naartoe. Met de hulp van Dirk. Evelien stuurde ook nog in de app dat er altijd wel een link te vinden is met toe. Voilà.
1: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
13: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
15: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Willy. Music Matters.

Muse heeft net weer iets nieuws gedropt uit die nieuwe plaat van hen die eind deze maand uitkomt. Unraveling and Be With You heb je hier al horen voorbij komen op Willy. En nu is er dus ook Cryogen. Muse is aanwezig, bombastisch als ze kunnen zijn. Cryogen, de nieuwe van Muse.

Interpol, die krijg je nu. Ze spelen op Doer Festival volgende maand en ze gaan ook op tournee samen met Block Party. In november spelen ze samen ook in Force Nationaal. Interpol met Evil.

0: volgende week bij Wim Oosterlink.
1: I love you, Oosterlink. I really do. Love you, Oosterlink.
2: Really. Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen.
8: Roos van Akker.

0: Erwin.
1: Ah, Ros.
0: Het lijkt alweer zo lang geleden.
1: Het is lang geleden.
0: Ja, hè?
1: Ik ben er 3 weken niet geweest, want er was die albumtoestand.
0: Klopt.
1: En dan was het de week daarvoor iets met vakantie of zo.
0: Ja.

0: maar ik ben altijd blij je te zien.
1: Afijn.
0: Sowieso.
1: Ja.
0: Blij dat je terug bent.
1: Ah, dankjewel.
0: Voor Dekkers draait door straks, hè, van 4 tot 7.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik weet dat jij graag noten eet.
1: Ja, dat is waar. Je hebt mij hier eens noten zien eten die ik meegebracht had. Hè?
0: Ja, ja, meermaals zelfs. Ja. Verschillende keren.
1: Ja, dat kan. Ik eet wel eens noten, ja.
0: Heb je favoriete noot?
1: Raar dat ik plots in een gesprek over noten zit, maar ik lust eigenlijk alle noten. Ja, ik heb een favoriet. De macadamia-noot.
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Dat zijn ook de mijne.
1: Dat is echt, vind ik echt fantastische noten.
0: Ja, hè.
1: Maar uiteindelijk zet mij noten voor, het maakt niet uit.
0: En paranoten, lust je dat graag?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is een beetje hetzelfde.
1: Ja, maar het is wat groter, wat vettiger. Dat zit iets minder smaak in.
0: Ja.
1: Dus dat is niet iets wat je zo achter elkaar gaat snacken. Zo in een mengeling, oké. Okay, maar niet
0: ja?
1: met geen
0: ik
1: bak.
0: Dat wel.
1: Geen bak paranoten.
0: Ja. Nee. Maar ik moet je iets vertellen over de macadamia-noten en over de paranoten.
1: Vertel.
0: Ja. Ik heb onlangs gehoord, en het is echt waar, dat je er daarvan maar 3 mag eten per dag.
1: En waarom?
0: Er zit daar een hoog aantal selenium in, of gehalte selenium, dat niet zo goed is voor ons.
1: En wat doet dat dan met ons?
0: Ja, als je er te veel van eet, dan gaat je haar uitvallen. Je gaat er moe van worden en je wordt er misselijk door. Dus 3 per dag en dan stoppen, Erwin.
1: Ik heb er nooit last van gehad, van de 3 dingen die je opnoemt.
0: Nee, nee. Ah, ik wel.
1: En ik echt, met bakken, hè. Wat lach je nu?
0: Ik wel, denk ik.
1: Ja, echt?
0: Ja, kijk naar mijn haar. Nee. Valt ook wel mee, het staat er nog op.
1: Nee, je moet niet alles geloven wat je leest.
0: Zeg, ik wens je sowieso voor straks een ontzettend leuke uitzending.
1: Ah, dankjewel.
0: Maar dat gaat wel lukken, hè.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Oké. Willy. Music Matters.

Wat ik zeker nog moet zeggen, volgende week kun je hier elke dag duo-combi-tickets winnen voor Dranouter begin augustus. En vanavond is Cedric Mazer met zijn best songs in the world van 7 tot 9 op Willy. En na het nieuws doet Erwin Dekkers het hier weer eens goed doordraaien. Fijn weekend voor straks ook.

0: goede nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
0: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy. Luister naar Willy. Of niet, wij doen hier ook maar wat, hè.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een gewonde bultrugwalvis gespot in de Schelde. Het dier werd vanochtend in de buurt van de kerncentrale van Doel gezien. Hoe erg hier aan toe is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marinebioloog Jan Haalders.
11: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
10: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het hier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. In Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: Lekkers draait door.
1: Helemaal klaar voor dag radio, vriendjes. Het wordt hier momenteel bevestigd door mijn agenda. Het is gewoon vrijdag. Het weekend longst. En de volgende 3 uur ga je dat stevig voelen. Met vrijdagmuziek

0: The Black Crowes and Hard to Handle. Als je op de achtergrond wat gestommel hoort, er is iets veranderd. Jeroen van productie zit niet meer in zijn kot, maar staat hier nu in levende lijve naast mij. De reden is, nogal een redelijk drukke show vandaag en ik kan wel wat hulp hier in de studio gebruiken.
1: Ja, Jeroen, heel plezant.
0: Welkom.
1: Leuk.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja,
0: ik heb gemerkt dat je veel beter gezind bent als je niet afgezonderd in een kot zit.
1: Moest ik een staart hebben, ik zou aan het kwispelen zijn. Heel plezant.
0: Ah nee, oké. Okay, super tof. Goed. Even terug in de tijd. Ik neem je mee naar het moment dat de 17-jarige snotneus Erwin Dekkers in een stoffige, ouderwetse, maar zeer gezellige radiostudio, een beetje zoals hier, in Tongeren, de oudste stad van het land, voor de allereerste keer een plaat aankondigde. Dat vergeet je nooit. De zenuwen gierden door mijn lichaam. Mijn bibberende hand zocht het derde nummer van de vinylplaat die ik wilde draaien, want je hoort het goed, vinyl, zo lang is het geleden. Ik had 2,5 minuut om die eerste plaat klaar te zetten en ik had de volle 2,5 minuut nodig om de naald al bibberend op de juiste plek te krijgen. En dit, beste vrienden, was het nummer dat ik toen op de 5 luisteraars van Radio Tongeren mocht afvuren.

0: nieuwe single van Das Pop, Different Class. 4:13 geworden. Ik zie al binnenkomen dat er iemand tickets wil scoren voor het Yerra On Air Festival. Ja, dat kan gebeuren. We mogen er straks weer 5 weggeven, 5 duo tickets. Maar dat is voor ergens in de loop van deze uitzending. Inderdaad, dat is niet voor nu. Wat we ook gaan doen is Willy's Muziek Bingo. Je weet, of je weet misschien niet, maar enkele weken geleden hebben we dat dus als soort van experiment gestart. Dat gaan we vandaag opnieuw doen. We leggen het straks wel opnieuw uit. Ik heb nieuws over de schaal van Bon Jovi en over Stoïcijn of Rockkonijn. Het spel dat we elke vrijdag om 4:30 spelen, dus binnen een kwartiertje. Je mag je daar nu voor aanmelden door Rockkonijn te sturen. En wat is het nieuws? Ja, je kan daar meestal ofwel een rockmok ofwel het boek over de Stoïcijnen mee winnen. Eén van de twee. Je moet twee antwoorden juist hebben. Dan kan je winnen. Probleem is, de zomer komt eraan. Onze kast zit te vol. En we moeten er vanaf. Dus als je deze keer twee antwoorden juist hebt, krijg je ze allebei. Rockmok en een boek over de Stoïcijnen. Voor wie het nog niet gehoord heeft, heel simpel. Je krijgt 3 quotes te horen. En je moet zelf proberen te achterhalen of dat van een Stoïcijn komt. Of van een van onze grote rockhelden. Rockkonijn kan je vanaf nu sturen in de Willy-app. Ook nieuw en nieuws is dat vanaf morgen er een nieuw programma is op Willy. Toch wel belangrijk om te zeggen. Het heet Sunday Bloody Sunday en het wordt gepresenteerd door Katrien Moerkerke. Dag Katrien, goedenavond.
1: Dag Erwin, goedenavond.
0: Het gaat over protestsongs, hebben we al langs alle kanten begrepen. Maar leg eens uit, waar komt dat vandaan?
1: Ja, het is eigenlijk het idee kwam van Willy en Compagnie Maandag, want ik ga ook een theatertour doen rond de protestsongs. Het is eigenlijk een beetje actualiteit, hè, waar ik mee bezig ben, dag in dag uit, gecombineerd met muziek, omdat ik eigenlijk wel een echte muziekliefhebber ben, geen kenner, toch nog even benadrukken, maar echt wel een liefhebber. Ik ben daar ook mee opgegroeid, met veel muziek thuis en zo. En toen kwamen Willy en Compagnie Maandag op het idee om de twee samen te brengen. En zo zijn we bij de protestsongs gekomen, waar ik mijn eigen lijst ga samenstellen voor speciaal voor Radio Willy.
0: Dus de combinatie van actualiteit en muziek en je komt bij protestsongs terecht. Dat is het een beetje, als ik het goed begrijp.
1: Voilà, dat gaat eigenlijk over de actualiteit van toen, hè, waar dat muziek uit voortgevloeid is. Er is heel veel geschreven op basis van wat er toen gebeurd is. Heel veel over de Vietnamoorlog, over de Koude Oorlog, over economische crisis, racisme, apartheid. Bon, het is eindeloos eigenlijk. En ik ben vooral iemand die vooral naar de muziek luistert en de tekst op het tweede niveau plaatst dan altijd. Maar ja, van zodra je er toch in gaat verdiepen, dan merk je dat heel veel nummers je op het verkeerde been zetten gewoon. Dan heb je bijvoorbeeld Happy Birthday van Stevie Wonder wordt gedraaid met vuurwerk op taarten en zo in restaurants. Maar dat is eigenlijk de verjaardag van Martin Luther King, de burgerrechtenactivist. En iedereen zingt dat maar vrolijk mee, maar als je erbij stilstaat, is dat echt een politiek nummer. En daar sta je echt. Niemand weet dat eigenlijk.
0: En dat soort verhalen krijgen wij dus op zaterdagochtend vanaf nu te horen. Zeg die theatertournee, wat moet ik mij daarbij voorstellen eigenlijk? Kom jij op met een gitaar en een harmonica?
1: Nee, hooguit een tamboerijn of zoiets. Nee, ik ben daarin dus ook de verteller. En dan heb ik natuurlijk fantastische muzikanten ter mijn beschikking die al die nummers prachtig gaan spelen. En een hele goede zangeres erbij. En ik mag misschien af en toe eens inspringen, maar we weten nog niet in welk nummer. Of moeten we dat toch eerst eens repeteren?
0: Maar het is wel met muziek en al erbij. Dat wel.
1: Ja. De verhalen en de muziek gecombineerd. Voilà.
0: Oké, heel leuk. Wanneer begint het?
1: Ergens in het najaar. Ik
0: het is nog even. We hebben nog even tijd.
1: Voilà, okay. Het is niet voor meteen. Nee,
0: nog één ander dingetje. Ik weet niet of het al ter oren van jou gekomen is, maar die titel dus, Sunday Bloody Sunday, van je programma op zaterdag. Hè? Hoe gaat dat eigenlijk? Dus jij komt bij de baas van Willy. En wie stelt dan voor een programma op zaterdag? We gaan Sunday Bloody Sunday noemen.
1: Het was helaas in de omgekeerde richting, dus het is niet zo logisch verlopen eigenlijk. Ja, Sunday Bloody Sunday, de titel dat is als ik dat concept probeer uit te leggen aan mensen en ik zeg van, wel, het heet Sunday Bloody Sunday, dan weten ze meteen wat het concept is. Ah, omdat het, ja, het meest iconische nummer rond protest.
0: Ja, oké, maar waarom heb je dan niet voor de song Saturday Bloody Saturday gekozen?
1: Ik heb die opgezocht en daar is gevonden eigenlijk. Dus,
0: hoe heb je die niet gevonden?
1: Nee, ik heb die niet gevonden. Saturday?
0: Dat kan toch niet? Jij gaat dus een programma maken over protestsongs en je kent het nummer Saturday Bloody Saturday niet?
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Maar,
1: nee,
0: sorry.
1: Is dat een gat in mijn muziekcultuur?
0: Ja, we kunnen dit er niet uitknippen, ook niet, want het is live. Nee, maar dit is afgang. Maar wacht, ik zal het even opzoeken, een momentje. Ik zal het jou laten horen. Nou, we kunnen nu niet anders. Secondje. Ja, hier is het. Luister goed, dan is iedereen mee.

0: Stel voor dat je de titel van het programma verandert.
1: Is dat van de fantastische groep AI, zeg. Oh.
0: Ja, ik zou het echt aanpassen, want ik bedoel, het kan niet anders. We gaan toch zo moeten doen.
1: Maar ik ben mijn lijst nog aan het samenstellen, dus kan dat gerust binnen.
0: Catherine, heel veel succes en heel veel plezier met je programma en zeker ook met je theatertournee binnenkort.

0: het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Music matters.

0: Green Day en Longview. Het is bijna 16:30. Jeroen, wie is onze kandidaat?
1: We hebben Kim de Sterk aan de lijn en die is, als alles goed gaat, op weg naar zijn vriendin.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Heel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Dag, Kim. Waar zit je vriendin op dit moment?
2: Aan het station van Dunderleeuw.
0: Oei.
2: Er is blijkbaar een probleem met de treinen en dat ze gebeld of elkaar niet kon komen ophalen.
0: Ah ja. Je gaat ze oppikken gewoon om naar huis te brengen of gaan jullie samen nog iets leuks doen vanavond?
2: Ik hoop ergens iets samen te gaan eten, want ja, op vrijdag heb ik niet zoveel zin om te koken en met een goede daad van haar te gaan oppikken, denk ik wel dat ik een kans maak.
0: Oké, okay, perfect. Heel goed. En wat je misschien kan meenemen is het rockkonijn mok of een boek over de stoïcijnen.
1: Of allebei.
0: Allebei eigenlijk vanaf vandaag. Want we moeten er vanaf. We geven dus twee prijzen tegelijk weg. Je kent het principe. Ik geef drie quotes van ofwel een stoïcijn ofwel van een rockkonijn. En jij moet proberen te achterhalen van wie van de twee dat is. Klaar voor, beste vriend?
2: Oké.
0: Daar gaan we. Ik vind het persoonlijk makkelijk vandaag, maar ik heb dat nogal gezegd. Het is niet altijd een goed voorteken. Hier is de eerste.
3: My heart went boom when I crossed that room.
0: Mm-hmm. Hele bekende song. Krijgt van mij 5 seconden. Wat zeg je?
2: Rock konijn.
0: Ja, natuurlijk. Want ik zei dat het van een bekende song was. Je bent goed aan het opletten. Je hebt al 1-1. Hier is nummer 2.
3: First, say to yourself what you would be. And then do what you have to do.
0: 5 seconden. Neem rustig je tijd.
2: Stoïcijn.
0: Stoïcijn, dat is helemaal goed. Natuurlijk. Van de enige echte Epictetus. Die zei, bepaal wie je wil zijn en handel er dan naar. Goeie raad op een vrijdagavond. Kijk, deze gaan we nog voor de sport doen, want de 2 punten zijn binnen. Hier komt hij.
3: It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it.
2: Ik denk ook een stoïcijn.
0: En een stoïcijn is een perfect antwoord, uiteraard. Ja, heel goed gedaan. Beste man. Dat betekent dat u gewonnen heeft de enige echte rockmok en het boek The Daily Stoic. Ja, sorry, dat is misschien een beetje overdreven, maar je hebt dus gewonnen, dat heb je toch begrepen. Goed, Kim, geniet ervan en een fijn avondje. Laat het smaken straks, hè.
2: Dank je wel.
0: Oké, okay, bye.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: 11 over half vijf geworden. Ik zat er bijna een uur naast. Genesis and Jesus, He Knows Me.
1: En als er mensen zijn die denken dat een spelletje spelen op de radio spannend is, dan moet je maar eens het nieuws volgen. Er zijn namelijk astronauten op het internationaal ruimtestation ISS die zich aan het voorbereiden zijn op een spoedevacuatie vanwege een lek.
0: Oeh, is dat net binnengekomen?
1: Ja. Ik ben zo blij dat ik hier ben en niet ginder.
0: Je zal daar maar ergens rondzweven en... Ja, jongens, er druppelt iets uit je spul.
1: Ja, en daar zijn geen loodgieters.
0: Nee, in de buurt. Goed, een paar weken geleden zijn we gestart met Willy's Muziek Bingo. In het laatste uur, dat was een groot succes. Er staan nog steeds 400 postzakken met gele briefkaarten van mensen die zeggen dat moet er opnieuw in zitten. Dus dat gaan we vandaag opnieuw doen. We doen er elk uur eentje om het wat te spreiden. Principe, heel makkelijk. Voor mensen die het nog niet gehoord hebben. Jeroen heeft een bingo bij zich staan.
1: Een redelijk lawaai.
0: Die draait daar nu twee letters uit.
1: Ja. Is voor mij ook de eerste keer.
0: Huh? Ik denk dat je dit nog wel gaat halen.
1: Ja, de eerste letter is... Spannend. De K.
0: De K. Dus de band moet starten met een K.

0: muzieknummeren. Sam Fender en Hypersonic Missiles. We spelen terug Willy's Muziek Bingo. Ik heb Mathieu aan de lijn. Dag Mathieu.
1: Hallo.
0: Hey. Hey. Jij was er heel snel bij, samen met jou heel wat andere mensen, die een band met een K en een song met een R hebben gevonden. Ik zie hier staan Korn met Right Now. Die komt verschillende keren binnen. Zelfs Kiss, Rock'n'Roll All Night komt ook binnen. Queen, ja. En Radio Gaga, niet dus.
2: Regenboog van K3, zegt ook iemand.
0: Ja, dat komt ook binnen. Dat gaan we dus niet doen. Mathieu, vertel eens, wat heb jij doorgestuurd?
1: Hij kon eigenlijk op niets komen van K3 meteen, maar ik was niet voorsteld. Oh, ik had Kate Bush met Running Up That Hill.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja, perfect. Fan van Kate Bush, dat het zo vooraan in je hersenpan zat.
1: Ja, het is wel in de zeitgeist die momenteel geweest met de tv-serie. Dus dat kwam meteen naar voren.
0: Ja. Oké, snap ik. Heb jij kinderen op de achterbank?
1: Ik heb net mijn zoon gaan ophalen, dat klopt.
0: Ah ja, oké. Ah, perfect. Dus jullie rijden samen naar huis. Hoe ziet het weekend eruit?
1: Nu gaan we naar huis. Nog onduidelijk. Ik ga dan meteen een keer met mijn vrouw gaan bespreken als ik thuis ben.
0: Ah ja, oké. Okay. De vrouw beheert de agenda.
1: Ja. De vrouw beheert de agenda, dat is zeker.
0: Oké, dus als jij thuis komt op vrijdag, is het van oké, we gaan even overlopen wat je allemaal moet doen dit weekend en het lijstje afgaan.
1: Oh. Ja. En waar we naartoe moeten en dan is mijn agenda.
0: Dat mag allemaal. Hè.
1: Zeker.
0: Oké, Mathieu. Kate Bush, hier voor jou. Dankjewel. Ik wens jou een heel prettig weekend.
1: Prettig weekend.
0: Ik hoop dat er niet te veel op het lijstje staat voor dit weekend.
1: Dat is het weekend deze keer.

0: Dankzij Willy's Muziek Bingo komen er ook wel eens andere nummers tevoorschijn in dit programma. Gekozen door Mathieu Kate Bush en Running Up That Hill.
1: Ja, Erwin, maar je hoort hier terecht op de vingers getikt door Maarten Klaas, die vraagt of Kate Bush een band is. Blijkbaar heb je aangekondigd dat het alleen maar bands mochten zijn.
0: Ja, oké, okay, goed.
1: Ik wil artiesten zijn
0: natuurlijk. Ja. Ik zal mij verbeteren. Voor binnen een uurtje, als we het opnieuw doen. Het mag een band zijn en een artiest. Dus
1: Maarten Klaas.

0: Dekkers Draait Door heeft nu 3 minuten reglementaire pauze. U wordt verder geholpen aan het volgende loket.
1: Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app. Of niet, gezien maar. We kunnen u niet verplichten, hè.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Schoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
7: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
6: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt, maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Haalters.
8: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
6: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland wel overgezwommen. Voetbal. Bondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK voetbal. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
9: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
6: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien en 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.

0: van de editors. Call it in. Ik weet niet of je deze week naar Wim geluisterd hebt, maar ik weet ook niet of ik het goed gehoord heb, maar hij gaat een prijs weggeven. De voetbalkoorts begint te stijgen, beste mensen. Iedereen is erover bezig. Er is de uitwijfwedstrijd België-Tunesië. Je hoorde net Rudy Garcia in het nieuws. En Wim gaat een FIFA World Cup van Lego weggeven. Normaal gezien win je dan een nieuwe televisie of een barbecue met vrienden of zelfs tickets voor wedstrijden, maar hij doet Lego blokjes. Ja, dus.
1: Ik denk dat Wim daar heel goed over nagedacht heeft.
0: Ja, ongetwijfeld. Ja,
1: er zijn heel veel mensen, denk ik, die tegen hun zin televisie moeten kijken tijdens het WK.
0: Ah, ja.
1: En om die mensen een plezier te doen, geeft hij de FIFA World Cup in Lego cadeau.
0: Die je zelf in elkaar moet steken.
1: Ja, tijdens de wedstrijd.
0: Ah, ja, okay.
1: Heerlijk moment.
0: Ja.
1: Met het gezin.
0: Heel tof. Ik weet niet of dat zo leuk is. Ik denk dat hij vooral aan zichzelf gedacht heeft.
1: Ik vind dat een heel slim idee.
0: Hij heeft de prijs mogen... Ik zit hier niet met voetballiefhebbers rond mij, precies. Hè. Ik heb zo het gevoel dat ik hier helemaal alleen sta. Oké, zometeen nieuws over de schaal van Bon Jovi. Naar YouTube.

onze directeur-generaal muziek had blijkbaar zin. Klein beetje blues en een klein beetje U2 bij elkaar. U2 en BB King en When Love Comes to Town. Ik zei het al, er is nieuws over de schaal van Bon Jovi. Het spul dat we hier elke vrijdag om 5:30 doen. En het nieuws is, vrijdag 19 juni is er de grote finale. De afgelopen maanden konden allerlei muziekliefhebbers nummers nomineren. Dan was het aan jullie om er punten aan te geven. Zodat we dat nummer ook op de schaal van Bon Jovi konden zetten. Er is zo'n soort van top 10 nu. Wordt nog altijd aangevoerd door diezelfde directeur-generaal muziek waar ik het net over had, namelijk Kevin. Want die had met Europe en de Final Countdown 8,9 gescoord. Op 2 staat met 8,5 op de schaal van Bon Jovi Whitesnake en Here I Go Again. En op 3 staat met 8,2 Nickelback en How You Remind Me. Televisiekok Loïc van Impe had dat nummer gekozen. Dus op 19 juni krijgen jullie de kans om die top 10, we gaan hier wel online zetten, helemaal door elkaar te smijten. Draaien we ook de volledige top 10. Ja, even over nadenken of je daar dan doorheen gaat of niet. Of je erbij wil zijn of niet. En wordt uiteindelijk de schaal van Bon Jovi uitgereikt aan de nummer 1. Het is nog 2 weken met vandaag bijgeteld. Dus er moeten nog 2 nummers toegevoegd worden. Nu hebben we daar wat over zitten nadenken, van wie gaan we dat nog laten doen. Maar wat we nog niet hadden is, ik heb nog zelf geen nummer kunnen toevoegen. Dat ga ik volgende week doen. Ik heb al iets in mijn hoofd. En deze week, een geheim wapen. Deze week mogen jullie een nummer zelf nomineren. Althans, 1 van jullie. Dus denk eens goed na. Welk nummer scoort volgens jou hoog op de schaal van Bon Jovi? Dus wat is 100% kitschy glamrock en is in staat om te concurreren met dus die huidige nummer 1, de Final Countdown van Europe? Denk daar eens goed over na. Als je er 1 in je hoofd hebt, we gaan binnen 13 minuten de schaal van Bon Jovi doen. Als je er 1 in je hoofd hebt, je mag het nu sturen via de Willy-app. Dus jij mag vandaag kiezen wat is het nummer dat vandaag in de schaal van Bon Jovi moet komen. Stuur het in onze Willy-app.

0: deze week het nummer nomineren dat in de schaal van Bon Jovi wordt beoordeeld. Komt er iets binnen, Jorn?
1: Er komt verschrikkelijk veel binnen, Diana. Wij moeten beginnen nadenken over een top 100, een Bon Jovi 100 of zo.
0: Dat gaan we niemand aandoen. Goed, binnen 10 minuten.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Morgen om 10 uur op Willy.
4: Music matters. Willy. Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Caraïbisch blauw
7: of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Jullie zijn toch echt geweldige luisteraars, hoor. Als je dit soort dingen vraagt, dan komen er altijd zoveel voorstellen binnen waar je zelf totaal niet aan gedacht hebt. Het is een zeer moeilijke keuze, maar er zit één voorstel tussen om te nomineren voor de schaal van Bon Jovi. Echt super. Het maakt kans om op nummer 1 terecht te komen.
1: Zeker.
0: De man die het gekozen heeft, heet Johnny.

0: Wat een prachtig nummer van Samber. Ah, echt super. 6:02 geworden. We spelen elke vrijdag. Ai, spelen, het is eigenlijk in het spel. We doen de schaal van Bon Jovi, het is eigenlijk super serieus. En ja, elke week wordt er een nummer genomineerd. Vandaag is dat voor de allereerste keer in de toch zeer korte geschiedenis van dit item. Door een luisteraar liever. En dat is Johnny. Dag Johnny, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Jij kende het item, denk ik, want je zat er zo pal op al meteen. Je hebt het al een aantal keren gehoord.
1: Ja, inderdaad. Ja. En ik dacht, ja, om die 1 te kunnen bieden, dan gaan we daar echt met een extreem gaan. En dan dacht ik aan extreem. Extreme, ja. En ja, moet het nog more than words zijn? I don't think so.
0: Ben je een grote fan van Extreme, beste Johnny?
1: Nee, niet echt. Maar ja, het was zo'n nummertje die toch wel in de tijd, ja, menigte op de dansvloer kreeg om die sensuele frotter aan te durven. Hey.
0: Ja, het is niet. Wat is er nog zoal binnengekomen, Johan?
2: Er was bijvoorbeeld Wind of Change van The Scorpions.
0: Ja.
2: Crying van Aerosmith, ook niet slecht natuurlijk. En Living on a Prayer van Bon Jovi, maar te veel Bon Jovi in een schaal is ook niet goed.
0: Nee, maar dat mocht niet, hè. Nee, dat was niet toegestaan. Dus Extreme, More Than Words. Ik denk wel, is het niet de eerste ballad die we erin hebben? Ik denk het wel, hè. Ik kan me niet dadelijk eentje herinneren. Oké, Johnny, we gaan Extreme op de mensheid loslaten. Ja. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Wacht, ik moet nog eens kijken. Wat had Kevin weer gehaald? 8,9. Dus je zou over de 8,9 moeten kunnen gaan. En beter scoren dan Europe in de Final Countdown. We gaan zien wat het wordt. Ik zou zeggen,
2: kans.
0: Blijf hangen. Alle andere luisteraars roep ik op om dan via de Wheelie-app in te sturen welk cijfer je hier aan geeft. En aan iedereen die het echt niet aan kan, ik denk dat Studio Brussel nu ergens een tof nummer aan het spelen zijn. Wij gaan even dit doen. En benieuwd wat er van komt. Okay. Goed, Johnny, binnen 4 minuten kennen we het verdict. Tot zo.

0: Een welgemeende 1 op 10 en het ontslag van de DJ. Dankjewel. Dat is nu het enige nummer waar ik misschien echt helemaal voor niks tussen zit vandaag. Maar allee, merci. Johnny, hebt More Than Words gekozen voor de schaal van Bon Jovi. Ik ben een beetje aan het kijken hier. Ik had eerlijk gezegd dat het meer ging scoren, maar het is niet goed, jong.
1: Ik denk dat het hoger scoort op de schaal van meligheid. Misschien.
0: Het haalt, ik moet zo eens kijken, er komt een beetje van alles binnen. Het gaat alle richtingen uit. Er is zelfs iemand, Salvatore, die zegt min 12. Er is ook iemand die het een 10 geeft. Maar als we naar het gemiddelde gaan, dan zitten we aan 6,0.
1: Ja,
2: spijtig.
0: Vind je.
2: Maar toch, het is wel dankzij u dat we het nummer nog eens hebben mogen draaien hier op Willy.
0: Ja, ondanks.
1: Ja, het is ook de eerste keer dat er iemand dat echt speelt via de telefoon voor mij. Een hele aparte ervaring.
0: Kijk, heel graag gedaan, maar goed.
1: Ik heb er eigenlijk geen woord voor.
0: Ja, de woordgrappen blijven komen bij jou, man. Ze blijven komen. Oké, 6,0. Dus dat betekent dat je niet in de top 10 terechtkomt. Sorry daarvoor. Jammer. Weet je, ik zit te denken, ik vind wel dat een luisteraar het wel verdient op de een of andere manier. Dus ik zit een beetje te denken dat ik mijn plek van volgende week misschien moet afstaan aan een andere luisteraar. Ik zou het
2: wel een goed idee.
0: Super tof vinden dat er toch nog iemand de kans krijgt om iets in de top 10 te spelen. Maar goed, jij dus niet, Johnny. Jammer genoeg.
1: Nee.
0: Geniet van je weekend.
1: Sorry. Ja. Sorry, Willy.
0: Dat is helemaal niet erg.
2: Ja, gedaan.
0: Bye.
3: Zeg, Jasmin. Uh-huh. Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
8: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
12: De start van je weekend. Really?

0: ik dat zelf nog eens gehoord heb. De Scene met samen 6:12. Er zijn mensen die zich afvragen, komen er nog tickets voor het Jera On Air Festival? Ik kan u daar het antwoord op geven. Het antwoord is ja. Dat komt er straks aan. Maar eerst hoog tijd voor Willy's Muziek Bingo. En Willy's Muziek Bingo is het simpele concept dat op dit moment mijn vriendelijke producer Jeroen 2 letters uit gaat draaien.
1: Ja, inderdaad.
0: En de eerste letter staat voor een band of een artiest. Knopen te joren of een artiest. Een uur geleden ongelooflijk op mijn doos gekregen dat ik band had gezegd en niet artiest en omgekeerd.
1: Hier is het eerste nummer.
0: Stond dat, was dat niet aanwezig in de opleiding, producer?
2: Ik stond in achteruit.
0: Ah, ja, dan werkt het niet. Oké, eerste letter.
1: Is een K.
0: Oké, de band begint met een K, of de artiest. Nu nog de song.

Precies, niet zo makkelijk deze keer. Het is de eerste keer dat de Willy-luisteraars het moeilijk hebben om een nummer te vinden. Dus band met een K of artiest...

0: Als dan ook weer typisch voor een Willy-luisteraar. Als we jullie even porren zeggen dat het niet lukt, ja, dan zijn jullie wel weer daar. Wat komt er zo wel binnen, Jeroen? Want nu komt het wel vlot binnen.
1: Heel wat creatieve vondsten. Psycho Circus van Kiss. Palestine van Kneecap. Pocket Calculator van Kraftwerk.
0: Ja.
1: Programmed van Claude Perwé. En natuurlijk ook K3.
0: Alweer?
1: Parels of Prinses, de keuze is...
0: Grote K3-kenners bij de Willy-luisteraars. Dag Elke, goeie avond.
2: Goeie avond, Alan.
0: Hoe ziet je weekend eruit, Elke?
2: Morgen met vrienden uit eten en voor de rest rustig aan.
0: Wat is er leuker dan met vrienden uit eten gaan in het weekend? Huh? Super.
2: Ja. Ja.
0: Jij was een van de eerste die wel met een goede titel en een goede band kwam. Vertel eens.
2: Ja, Kings of Leon met Spyro.
0: Ja, heb je het moeten opzoeken of kwam het? Zat het ergens in je hoofd en moest het eruit getrokken worden?
2: Ja, de band wel, maar het nummer moest ik toch even zoeken.
0: Ja, heb je ze ooit live gezien?
2: Ja, volgens mij wel op werk.
0: Ja, je bent niet meer heel zeker.
2: Nee.
0: Ze hebben niet zo heel veel indruk gemaakt, precies.
2: Ja.
0: Dat is helemaal niet erg. Oké, goed. Helemaal goed. Kings of Leon met Pyro. We gaan hem spelen. Elke, ik wens jou een heel fijn weekend. Een heel fijne vrijdagavond.
2: En, dankjewel, voor jullie ook.
0: Laat het smaken met de vrienden mooi.
2: Ja, dat zeker lukken. Dankjewel.
0: Dag, Elke.

Flynn en Pyro. In onze Willy's Muziek Bingo binnen een uurtje doen we er nog eentje. Ah ja, en voor de mensen die zitten te wachten op die Jera On Air Festival Duo Tickets. 5, 6 en 27 juni in IJsselstein in Nederland. Ze komen er zo meteen aan. Bands die daar optreden zijn Papa Roach, Pennywise, Ducky Dog, All Time Low, Bob Villain. En Jasper is er ook met Ronker. Ik draai zo meteen, na het nieuws van 6, een band die er wel optreedt, maar die ik niet genoemd heb. Ja, onmiddellijk na het nieuws. Dus zodra de plaat start, mag je beginnen sturen. De eerste 5 winnen een duo-ticket, zodat je gratis naar het Jera On Air Festival kan gaan. Dus op 25, 26, 27 juni.

0: Levensdraaitoer staat 3 minuten on hold. Uw wachttijd is belangrijk voor ons.
1: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
1: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, c'est, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, rosébeken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
7: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Motorpech in Nice.
10: Oh.
9: Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Willy.
1: Luister naar Willy en wacht gewoon af. Wij weten ook niet echt waar dit naartoe gaat.
13: Het nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond. De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
15: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
14: Intussen werd al 1 lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
16: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
14: Aanleiding is het drama in Buggerhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e. De Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.

0: Ja, begin je gsm al maar te zoeken ergens.
1: Dekkers draait door.
0: Althans, de mensen die graag willen gaan naar het Jera On Air Festival. Dit is het moment. Open je app en stuur door welke band er op dit moment aan het spelen is. Ze staan samen met een heleboel andere bands op 25, 26 en 27 juli in IJsselstein op het Jera On Air Festival. De eerste vijf die krijgen van ons een duo-ticket en die mogen gratis naar het festival. Veel succes!

0: kwamen heel snel antwoorden binnen. Maar die hele snelle waren bijna allemaal fout. Pennywise, The Offspring, nee. The Architect, nee. Papa Roach, ook nee. En Monza, ik weet niet wat Stijn daarvan zou zeggen. Maar was ook fout. De laatste tickets voor die Atterris, de laatste tickets kon je winnen door die Atterris door te sturen. En dat zijn 5 mensen die dat gedaan hebben.
1: En juist geantwoord hebben Stefan Titeka, Jelle de Marsin, Frey Verpoorten, Katja van Rooij en David Arix.
0: Ja, dat zijn de mensen die dus gratis op onze kosten naar het Jera On Air Festival mogen gaan. Ja.

0: Ja, sorry hoor. Ik kan het nooit laten om dat laatste stukje mee te zingen. Mijn excuses. 6:45. Het is heel lang geleden, maar we gaan hem nog eens doen. Willy van de Drie. Dat is dat ding waarbij 3 DJ's een verhaal vertellen waarvan slechts 1 waar is. Dus aan jullie om te vinden welk van de 3 verhalen waar is. Een beetje testen of jullie onze DJ's al dan niet goed kennen, kunnen vertrouwen, kunnen geloven. 3 verhalen. Het eerste verhaal wordt verteld door Annelies.
1: Wist je dat Billy Joel ooit nog gebokst heeft? Die bokste als tiener amateurwedstrijden op Long Island. Volgens een heel vreemd verhaal stond hij ooit ingepland voor een kleine wedstrijd in een buurtgym waar alles nogal chaotisch georganiseerd was. Net voor de eerste ronde begon, zat hij achteraan de zaal op een oude piano zo'n beetje akkoorden te tokkelen terwijl hij wachtte. En toen zijn naam werd afgeroepen, liep hij nog half afgeleid naar de ring. De tegenstander dacht dat het allemaal al begonnen was en die gaf hem meteen een stevige map. Joel die brak zijn neus nog voor de bel had geklonken. En dat was het moment waarop hij besloot dat muziek misschien een betere carrière was dan boksen.
0: Waar of niet waar, denk er eens over na. Tweede verhaal van onze metalman Jasper de Petter.
2: Tijdens repetities bleef Till Lindemann soms minutenlang stilstaan. Hij deed dit zwijgend. De rest van de band die wachtte zonder iets te zeggen. En pas wanneer hij zelf begon te bewegen, werd het werk hervat. De duur van die momenten, dat was altijd verschillend. En Lindemann zou dit al sinds de kleuterklas doen. Het is nooit exact achterhaald waarom hij dat deed.
0: Nee, waar of niet waar? Nu even tijd om over na te denken. Laat het even bezinken. Een derde verhaal is van Marcel.
3: Tijdens een show in 1992 in Boston kwam Eddie Vedder van Pearl Jam doodleuk het podium opgewandeld in een bananenpak. Niet omdat hij te stoned was om een garnaal te zijn. Nee, hij wilde ook helemaal niet grappig doen. Hij had een weddenschap verloren met een technicus backstage. De ploeg had daarop staan kijken en ze zagen Eddie verliezen, maar hadden nooit gedacht dat Eddie verder wel degelijk in een bananenpak het podium zou betreden, maar hij deed het. Hij verpinkte niet, hij werd niet groen, hij zong helemaal even flow met het pak nog aan en gooide pas het pak weg na het derde nummer. Daar bestaan foto's van.
0: Welk van deze 3 verhalen is waar? En één van de 3 is echt waar. Het bananenpak van Eddie Vedder, Till Lindemann die bleef stilstaan, of de gebroken neus van Billy Joel. Ga nu naar de Willy-app en daar kan je het aanduiden. En wij benieuwd of jullie onze DJ's zo goed kennen dat jullie het juiste verhaal eruit kunnen pikken. Straks het antwoord, ongeveer rond 6:30.

0: ik zie het wat gelijk opgaan. Normaal gezien heb je zo'n heel duidelijke winnaar, maar in dit geval... zie ik het er niet uitkomen. Het bananenpak van Eddie Vedder. Hij zou ooit in een bananenpak op een podium gestaan hebben. Till Lindemann, die soms minutenlang blijft stilstaan. Of Billy Joel, die een map op zijn neus heeft gekregen. Daardoor een gebroken neus en beslist heeft om dan toch maar te gaan zingen. Welk van die drie verhalen is juist? Je mag het nu doorsturen in de app. Het juiste antwoord in 9 minuten.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
8: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Nu zondag zijn alle Brico winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
16: Code Yellow!
17: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
18: Echt? Een heel jaar?
17: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
21: Info en voorwaarden op carglass.be.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, Parties WK.
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: 1 minuut voor half 7 op vrijdagavond. We zijn hier vol een bak bezig met Willy van de Drie. En ik heb Philippe aan de lijn. Dag Philippe, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij gaat morgen 70 kilometer lopen. Wat, waar is dat goed voor, man?
1: Gewoon als training. Training voor de dorentocht.
0: Ah ja, wandelen. 70 kilometer wandelen.
1: Ja, wandelen. Ja, wandelen. Lopen niet door, mijn eigen weg.
0: Wanneer is die dodentocht?
1: Dodentocht is de eerste vrijdag van augustus. Tweede vrijdag van, ik denk 14 augustus.
0: En zit je op schema voor het trainen?
1: Ja, eigenlijk niet. Maar op karakter gaat dat wel lukken.
0: Ah ja, oké. Goed. Jij hebt meegedaan aan Willy van de Drie. Drie verhalen die we binnengekregen hebben. Het eerste verhaal was de gebroken neus van Billy Joel. Die zou dus ooit gebokst hebben. Amateurwedstrijden op Long Island. Ja, en dan een map op zijn neus gekregen hebben. Wat dacht je daarvan?
1: Nee, want dan zou misschien met een neusstem gaan zingen.
0: Sorry?
1: Dan zou misschien met een neusstem gaan zingen.
0: Ah ja, dan zou je het aan zijn stem horen.
1: Ja, nee, dank.
0: Nee, het is inderdaad niet waar, maar hij is wel ooit bokser geweest op Long Island. Dat is wel zo.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Ja, dat wel. Maar het is het verhaal dat hij dan een map heeft gekregen en zo, dat klopt helemaal niet. Dan Till Lindemann. Ja, die bleef soms minutenlang stilstaan.
1: Lijkt me moeilijk voor hem.
0: Ja, dat dacht ik ook al. Die leek heel voor de hand liggend. Nochtans, ik moet zeggen, de meeste mensen hadden gegokt op de gebroken neus van Billy Joel. Op de tweede plaats stond Till Lindemann. Ja, dan het juiste antwoord. Het bananenpak van Eddie Vedder. Jij wist dat? Heb je het ooit ergens gelezen of gezien of zo?
1: Nee, ik wist het niet, maar ik weet ondertussen dat je Marcel van Tilt altijd mag lopen.
0: Oei, is dat zo?
1: Nou, dat weet ik niet hoor.
0: Nee, daar vrees ik een beetje
1: voor. Hij komt uit de buurt, dus.
0: Ah, oké, goed. Ah, ja, dus, ja, je hebt sowieso al een boontje voor hem dat hij in de buurt woont. Nee, het was, dus
1: ja,
0: het was het verhaal van Eddie Vedder. Dat blijkt wel degelijk te kloppen dat hij ooit een weddenschap heeft gedaan met zijn technici. En dus in een bananenpak 1 of 2 nummers gedaan heeft op een podium.
1: Ja.
0: Raar verhaal.
1: Dat moet altijd mogelijk zijn.
0: Ja, inderdaad. Philippe, succes met wandelen, hè?
1: Oké, dankjewel hoor.
0: Yo.
1: Goedenavond.
0: Bye.
1: Yo.
0: En wij draaien een van die drie artiesten. Meer bepaald Billy Joel. Ooit bokser geweest. En gelukkig toch voor de piano gekozen. Hier is We Didn't Start.

0: The Cardigans en My Favorite Game. Voor de liefhebbers, er komt nog één Willy's muziek bingo aan. Binnen 5 minuten ongeveer. En we gaan eens kijken waar Cedric Maas uithangt straks.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoopman.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: kwart voor zeven geworden met The Scabs and Nothing on My Radio. Ja, we hadden het beloofd. We gingen nog één keertje de muziek bingo doen. Dus Willy's muziek bingo. Jeroen die draait twee letters. En de eerste letter is de letter van de band waarvan jullie een nummer moeten zoeken. Ik bel ondertussen Cedric ook even.
1: Ja, dat is goed. Ja. Eerste letter, mag ik ze al zeggen?
0: Oh ja, dat mag.
1: Letter P. Vandaag bijzonder...
0: Was het een P of een B?
1: P.
0: Hey, Cedric.
2: Hey, alles goed?
0: Ja, ja, je bent al op de radio, Cedric. We zijn nog even twee letters aan...
1: Sorry, wordt lawaai.
0: Twee letters aan draaien. Ja, is, ja. Weet je nog, een paar weken geleden, die muziekbingo?
2: Ja.
0: Ja, dat zijn we nu opnieuw aan het doen voor de luisteraars. Maar we moeten nog één letter draaien, dus... Nou, wacht, nog één seconde.
1: De K. Ja?
0: De K. Dus een band of een artiest met een P en het nummer moet starten met een K. Oké. Succes allemaal. Benieuwd wat er gaat binnenkomen. Dag Cedric, dat is lang geleden, man.
2: Ja, dat is heel lang geleden.
0: Hoe is het?
2: Heel goed. Ik zit in CC De Zwanenberg. Waar? Vanavond Best of the World Live Cultural Centrum De Zwanenberg. En hij is op een berg met Stijn Meuris. We gaan net eten.
0: Oh nee, ik heb een flashback. We hebben dat nog eens gehad. Wat was het weer?
2: Als jij belt.
0: Vorige keer was het pasta met... wat was het weer?
2: Ik eet vegetarisch, dus...
0: Het was Stijn die van de achtergrond riep pasta met kaas of zoiets. Wat was het?
2: Met kip, denk ik. Hè, met kip. Ah, ja, en ik zie hier nu volle bonen boven komen voor de vleeseters.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Het seizoen is volle bak bezig, zeker?
2: Hoe zeg je?
0: Het seizoen is volop bezig.
2: Ja, het loopt nu stilkens op zijn einde. Hè. Het CC-seizoen. De festivals komen er nu aan. Hè. Want terug buiten, tenten, modder, zalig.
0: Ja, vind je dat leuker?
2: Dat is een leuke afwisseling. We hebben nu heel veel CC's gedaan en morgen speel ik mijn eerste festival van het jaar. Goed zot en tofke. Daar kijk ik heel erg naar uit, dat gaat ook plezant zijn.
0: Ja, inderdaad. En geven ze goed terug.
2: Ja, de afwisseling is de hele zomer. De festival spelen in september, gaan we weer terug. De cultural centers en de clubs. En dat is keiplezant. Ja.
0: Oké, ik hoor de goesting al tot hier. Super.
2: Absoluut.
0: Cedric, wat zit er in je programma vandaag? Heb je een bepaald thema of is het een normale?
2: Het is een allegaartje, maar ik ga wel het langste nummer draaien dat ik ooit gedraaid heb.
0: Aha.
2: Een nummer van 18 minuten.
0: Oh, 18?
2: Ja, zalig. Ja. Ja, natuurlijk als radio. Jij bent een echte radiomaker, een professionele radiomaker. Ik ben maar een die ze ergens hebben gevonden toen ze niemand anders meer hadden, denk ik.
0: Bij Willy kan het allemaal.
2: Maar op een zender als... Ja, ik wou het toch net zeggen, bij Willy kan dat, hè.
0: Ja, nee, bij Willy kan het alle twee. Jij en ik op dezelfde zender eigenlijk staan. Redelijke spreidstand, inderdaad. Zeg, maar welk nummer is dat?
2: Fantastisch. Dat is al wel een nieuw nummer van een Nederlandse band, Iron Gin. Die is een Nederlander, dat is een grotere band. En ik heb het proberen, misschien kan ik ze hier wel een beetje bekender maken. Hè? En die hebben gewoon een single uitgebracht van een nieuwe plaat van 18 minuten. En dat vind ik ook wel echt ballsy. Want dat is niet makkelijk, ze maken hun eigen niet makkelijk. Maar ik draag ze een zeer warm hart toe. Zeer goede muzikanten. En dan heb ik nog een nieuwe muziek uit Gent, van Holz, van de oude gitarist van de band Jets.
0: Ja,
2: dat is ook veel nieuw in vandaag. Niet alleen oude nest, ook al nieuwe dingen.
0: Maar blijft dat dan spannend? 18 minuten?
2: Voor iedereen wat wil.
0: Hoe kan je dat spannend houden? Daar ben ik nu echt wel benieuwd naar.
2: Vraag dat aan Pink Floyd. Die konden dat toch ook?
0: Ja, die kunnen dat ook. Ja.
1: Of aan Johann Sebastian Bach, bijvoorbeeld.
2: Nou, die kon dat ook heel goed. Die kon dat heel goed. Ja, eigenlijk is dat gek. Het is door de radio dat nummers zo kort zijn gemaakt. Maar ik vind dat niet erg, je nummer van 18 minuten. Als het inderdaad boeiend blijft... Mag het een uur duren bij het spreken, hè? Als het maar boeiend blijft.
0: Welk is het langste nummer dat jij ooit gespeeld hebt?
2: Ikzelf?
0: Ja.
2: Freebird van Lynyrd Skynyrd.
0: En hoe lang? Maar was het een soort van officiële versie? Of heb je het zelf langer gemaakt?
2: Nee.

0: Rebirth van Landskerk. Dat is denk ik ook 11 minuten.
1: Want jij zit wel... Jij bent de gitarist, hè. Jij zit wel in de positie van het moment als ze tegen jou zeggen... Oké, up, solo, doe maar. Ja,
0: ja, ja,
1: je kan gaan, hè.
0: Ja, een gitarist is een spits, hè.
1: Ja, maar jij kan zelf bepalen hoe lang je aan het riedelen bent, hè.
0: Dat hangt er vanaf. Er zijn altijd de bassist en een drummer kunnen u geheime tekens geven.
1: Van
0: afronden, afronden.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, zo werkt dat, zo werkt dat. Ja, nee, dat is een groep kun je vergelijken met een elftal. Hè.
1: Ja,
0: dat is zo. Een gitarist is een spits. Die kunnen ze sturen, maar ze kunnen die tegen de spits ook zeggen van hola, wacht vriend, nu nog niet.
1: Oké.
0: Ja, ja, ja.
1: Een nummer van 18 minuten straks bij Cédric in het programma.
0: Yes. Yes,
1: van een Nederlandse band. Hey, veel plezier daar.
0: Dat komt goed.
1: Hij zat je, hij is op de berg. Ja.
0: Yes.
1: En de groeten aan Stijn.
0: Dat zal ik zeker doen, Ellen.
1: Okay.
0: Bedankt om te bellen.
1: Yo, bye-bye.

0: Wij hebben aan de lijn de persoonlijke assistente van David.
1: Ja, zeg. Nu zit je goed bezig, Erwin. Dat gaat hij toch vinden, hoor.
0: Ja, dat gaan we moeten uitleggen, denk ik. Katrien?
1: Ja, Erwin, het komt goed. Het komt goed.
0: Ah, ja, okay. Ik had Katrien net aan de lijn. En ja, ze heeft een hele toffe keuze voor Willy's Muziek Bingo. Maar het is haar man David die het gevonden had. Alleen die wou niet aan de lijn komen, want die is een beetje verlegen. We mochten het niet over hem hebben. Ah nee, jij mocht het niet over hem hebben.
1: Nee, hij was echt teken aan toen van zwijg van mij, zwijg van mij. Maar dat was te laat.
0: Ah, jij hebt er niks van gezegd. Jij hebt er niks van gezegd.
1: Nee. Het is in orde. Maar hij gaat inderdaad niet aan de lijn komen. Dat staat wel
0: van. Ja, maar dat is niet erg. Het is niet erg.
1: Moet het met mij doen.
0: Hoe zit jullie op een vrijdagavond? Hoe ziet jullie vrijdagavond eruit? Zijn jullie niet aan het aperitieven of iets aan...
1: Ja, wij waren een glaasje witte wijn aan het drinken, want wij moeten nog eten maken. Wij eten altijd heel laat. Wij beginnen rond 7 uur samen gezellig aan het eten.
0: Ah, kijk. De perfecte vrijdagavond wordt hier voor ons opengeplooid. Ah, geweldig.
1: Ja, zeker en vast.
0: Radiootje op en samen wat discussiëren. Oké, welke artiest met een P en welk nummer met een K? Maar jullie hebben wel iets gevonden, hè?
1: Wij hebben iets gevonden. Ja. Wij hebben de artiest gevonden die 10 jaar geleden is overleden en die jullie al heel de week in de bloemetjes aan het zetten zijn. Mm-hmm. En dat is Prince.
0: Ja.
1: En ja, het nummer mag van mij dan en van mijn man zeker Kiss zijn.
0: Die we wel verder niet gaan vernoemen, je man. Dat is, Sorry, David. We hebben uw naam.
1: Ja, hij hoort je.
0: Ja. We zullen het nooit meer doen, David.
1: Doe maar hoor, hij moet er maar tegen kunnen.
0: Ja, inderdaad. Katrien en David, geniet van jullie weekend. Bye bye.

0: Geef hem of haar een lekkere kus. Een fijn weekend en tot volgende week.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je meer informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen. Het kwam door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
7: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
6: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Hoboken. Dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat om een Roemeense man van 36. Eerder werd ook al een Roemeen van 25 aangehouden. Het incident gebeurde zo'n maand geleden. Het slachtoffer werd toen met een steekwonde teruggevonden. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt. In het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. Hij haalde het in 4 sets van de Tsjech Jakub Mensik. Het is al de tweede keer dat Zverev de finale van Roland Garros haalt. Hij zal het opnemen tegen de winnaar van het Italiaanse duel tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Rode duivel Leandro Trossard stapt met vertrouwen naar het WK voetbal. Hij verloor vorig weekend nog de Champions League finale met zijn club Arsenal, maar kon wel de titel in de Engelse competitie winnen. Trossard hoopt met zijn ervaring de Rode Duivels naar succes te helpen.
8: Ik denk dat iedereen gewoon klaar is. Ook op training, je ziet gewoon dat jongens klaar zijn om 2K aan te vatten. Ik ben ook al wat ouder, dus ik heb ook al wat meer ervaring dan veel jonge spelers. Dus ik probeer dat ook mee te brengen naar de Chapeloeg natuurlijk.
6: Morgen oefenen de Duivels nog tegen Tunesië. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pecoro werd 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
9: There he goes, one of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
10: This is the world!
11: Goedenavond. Goedenavond, welkom bij de nieuwe Best Songs in the World. Vandaag 2 uur allerlei allegaartjes en bekende hits. We beginnen met The Cramps, Stevie Z, de 1977 versie uit die prachtige plaat die binnenkort gaat uitkomen met onuitgegeven nummers. Geniet ervan!

Safety in Numbers van de Explosives. Heb je misschien nog niet van gehoord, maar wel als je een Rocky Erickson fan bent. Het was namelijk Rocky Erickson en de Explosives die rumoer hebben gemaakt met die prachtige platen. Dat was de band, dus voor leer ze bij Rocky zijn gaan spelen. Volgens ons ook weer onbekend, maar daarom niet onbemind. Heel goed, The Renegades met 13 Women.

Margie Day, of Margie Day, beter gezegd met Wine in the Wind. En volgens een van de beste bands op dit moment op de planeet aarde uit New Orleans, de Twisted Teens uit de nieuwe plaat Blame the Clown, is het Peekaboo Hand.

Holy shit, dat blijft ook goed. No One Loves Me and Neither Do I van The Crooked Vultures natuurlijk. En het volgende blijft ook fucking goed. Be My Wife van David Bowie uit Low.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: schat. Ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Wit wit?
8: Of net niet wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: The best songs in the world. Cedric Maas.

Geniaal. Sparks, this town ain't big enough for the both of us. En dit is uit de jaren 80 California, mede opgericht door Jeffrey Lee Pierce van de Gun Club, Tex and the Horseheads met Oh Mother.

80. Needles in the Camel's Eye. Zeker, van Brian Eno. Dat is relatief nieuw in de band, het Ohio Shred. Neem een nieuwe single uit, Auto Visit. En dan gaan we naar luisteren.

Een van de allergrootste. Wilson Pickett met Baby Call On Me. Volgende is weer iets relatief onbekend. David Hess, acteur, zanger. Als je hem wilt zien acteren, moet je een hele mooie film kijken. Last House on the Left. Echt een gezellige familiefilm. En dit is hem als zanger. Now You're All Alone.

Shapes of Red. Jonge Belgische mannen van Vessel, een eerste nummer wat uitgekomen is. Hopelijk gaan ze een grote toekomst tegemoet. De volgende band had een grote toekomst tegemoet kunnen komen, maar dat is mislukt. Mick Jagger zei nogthans destijds, ze zijn beter dan de Stones. En soms waren ze dat ook. Ik heb het over de Flaming Groovies, dit zijn ze met Yesterday's Numbers.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
12: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de bezwaringen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. De politie zette ook het waterkanon in. Journalist Rob van Herk is ter plaatse.
15: Eigenlijk al sinds 1 uur vanmiddag is er in heel Brussel of hier in het centrum toch een kat-en-muisspel aan de gang. Proberen jongeren de politie uit te dagen, probeert de politie hen tegen te houden. Ik had nogthans de indruk dat de politie wel voorbereid was vandaag. Er waren heel veel oproepen op sociale media om vandaag keet te schoppen in Brussel.
14: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzaten en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt zijn advocaten. Bij het incident raakten een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding is wel verlengd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
16: The best songs in the world. Cedric Maas.

Wat een fantastisch nummer, Not For Me, van Bobby Darin. We gaan een beetje blijven croonen, maar nu bij de garagecrooner, de koning van de crooners uit de garage, Greg Cartwright met Come A Little Closer. MUZIEK

0: nieuwe single Easy For You van de Gentse band Holes met een van de coolste gitaristen in de gelederen van ons land. En dat zijn de Modern Lovers met Astral Plane.
1: Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane if you won't.

prachtig. You'll Never Change van Bette Lavette. En de volgende man gaat op tour komen en staat twee keer in een uitverkochte Ancien Belgique met de twee Belgische voorprogramma's.

lieve vrienden van de muziek. Dat was hem voor vandaag. Ik heb nog tijd voor één nummer. Hoe komt er nog maar tijd op voor één nummer? Omdat ik ga een redelijk lang nummer draaien. Nederlandse band Iron Gin heeft een nieuw single uitgebracht. The Futurist. Die duurt 18 minuten. En ik raad u aan om hem volledig uit te luisteren. Het is een prachtig nummer. Daar ga ik u mee verlaten voor vandaag. Misschien zie ik u morgen wel op Goezot en het Hofje met de Chalalies. Daar spelen wij op dat prachtig festival. Kunnen we misschien samen een pintje drinken. Maar voor nu ga ik jullie dus verlaten met dit te gek nummer van Iron Gin, The Futurist. Hou je goed en tot volgende week. Jojo!

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Journalist Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
3: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
2: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
1: Willy, music matters.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
2: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
4: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een Kids ID.
2: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte vandaag uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
2: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En op het WK 3-3 basket is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Belgian Lions verloren met 21-13 tegen Oostenrijk in hun barragematch voor de kwartfinales. De Lions raakten ook al erg moeizaam voorbij de poelenfase, nadat ze maar 1 van hun 4 matchen gewonnen hadden. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden. Music matters.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. De zomer-bobcampagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4.700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tiene, korpschef politiezone Aarschot.
3: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Er volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
2: Er zijn ook nieuwe bobsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.
1: Music matters.